0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Van verschillende kanten wordt de aanslag op het partijkantoor van D66 veroordeeld. Het gebouw raakte gisteravond licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Premier Jette noemt het een laffe daad van intimidatie. GroenLinks-PvdA-leider Klaver spreekt van een regelrechte aanval op onze democratie en rechtsstaat. Ook andere oppositiepartijen spreken hun afschuw uit, onder wie Gidi Markussower. Hij wenst D66 sterkte. Verschillende bedrijven en organisaties hebben problemen door de brand gisteren in een datacenter in Almere. Onder meer het CBS, vervoersbedrijf Transdev en de Universiteit Utrecht maken gebruik van het datacenter. Bij de brand in Almere zijn geen computerservers verloren gegaan, maar wel een deel van de stroomvoorziening. Daardoor ligt de apparatuur stil. De Universiteit Utrecht is daarom vandaag gesloten. De brand in Almere was gisteravond onder controle. De schade is groot. Een speciaal opsporingsteam van de politie heeft de afgelopen 2 maanden 41 mensen opgepakt die nog celstraffen hebben openstaan. Ze waren veroordeeld voor uiteenlopende zaken zoals zedendelicten, fraude of geweldsincidenten. De 41 veroordeelden die nu zijn opgepakt hebben in totaal nog 38 jaar aan celstraffen openstaan. Directeur Dennis de Kloeze van Feyenoord vertrekt naar Mexico. Komende zomer wordt hij sportief directeur bij de club Monterrey. De Kloeze werkte al eerder in Mexico. Hij was daar onder meer directeur van de voetbalbond. Hij is getrouwd met een Mexicaanse en spreekt vloeiend Spaans. Eind vorige maand werd bekend dat de 51-jarige de Kloeze vertrekt bij Feyenoord. Daar begon hij 4 jaar geleden als algemeen directeur. De laatste jaren was hij ook technisch directeur. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de universiteitsapp Canvas heeft gisteravond korte tijd een bericht gestaan van de hackersbende Shiny Hunters. Die melden opnieuw te zijn binnengedrongen bij het bedrijf achter de app, ondanks extra beveiliging. Eerder deze week zeiden de hackers al dat ze de gegevens van 275 miljoen studenten en medewerkers wereldwijd hadden buitgemaakt. Shiny Hunters geeft universiteiten en hogescholen nu tot 12 mei de tijd om te betalen. Anders worden de gestolen gegevens openbaar gemaakt. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden rond de straat van Hormuz. Amerika zegt dat Iran zonder aanleiding aanvallen deed. Iran zegt dat de VS als eerste een tanker aanviel. Iran bestookte daarna 3 Amerikaanse marineschepen, waarop de VS doelen in Iran aanviel. Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. De man die vorige maand in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken is aan de beterende hand. Hij mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten, zegt de gemeente. De rolstoel van de man, die geen benen heeft, werd in brand gestoken bij een supermarkt in Utrecht, vermoedelijk na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Het leven van de man werd gered door 7 omstanders die hem uit zijn rolstoel trokken en op de grond legden. Zij zijn gisteren bedankt door burgemeester Dijksma en de politie. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
3: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
3: Met nu
0: non-stop muziek.
3: Dit is

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. De politie pakte een uur later een verdachte op. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Hun voorzitter spreekt van een bizar harde knal. De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Op de universiteitsapp Canvas is gisteravond een bericht verschenen van Shiny Hunters. De hackersbende meldde opnieuw te zijn binnengedrongen, ondanks extra beveiliging. Eerder deze week braken de hackers ook al in bij het bedrijf achter Canvas. Ze hebben naar eigen zeggen de gegevens buitgemaakt van 275 miljoen studenten en medewerkers wereldwijd. Shiny Hunters geeft universiteiten en hogescholen nu tot 12 mei de tijd om te betalen. Anders worden de gestolen gegevens openbaar gemaakt. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. VMBO GL en TL beginnen met wiskunde, HAVO met filosofie en Nederlands. En voor het VWO staan kunst en bedrijfseconomie op het programma. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de eindexamenklachtenlijn. Maar dit jaar voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden voor studenten, voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. De examens duren tot en met 27 mei. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig. Later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM. Digitale kabel. De AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu.
0: Non-stop muziek.
1: Dit is AFM.

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is een verdachte opgepakt, maar zijn of haar motief is nog niet bekendgemaakt. De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. De afgelopen uren waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. Iran bestookte 3 Amerikaanse marineschepen. De VS viel doelen in Iran aan. Volgens president Trump is het staakt het vuren van een maand geleden nog steeds van kracht. Hackers zijn opnieuw binnengedrongen in de universiteitsapp Canvas. Gisteravond verscheen in de app een bericht van de groep Shiny Hunters. Daarin stond dat getroffen onderwijsinstellingen tot 12 mei de tijd hebben om met geld over de brug te komen. Anders worden de gestolen gegevens gepubliceerd. De invalide man die vorige maand in Utrecht in brand werd gestoken mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten. Volgens de gemeente Utrecht maakt hij het naar omstandigheden goed. Zijn rolstoel werd in brand gestoken na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Omstanders die het slachtoffer hielpen zijn gisteren bedankt door de burgemeester en de politie. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de klachtenlijn, maar dit jaar voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. De examens duren tot en met 27 mei. Het weer. Het is droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM. Digitale kabel. De AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is AFM.

0: AFM. Digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Altena's beste muziekmix. Dit is AFM.

0: of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
1: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
0: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
1: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
0: Radioreclame via AFM werkt.
1: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
0: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. Niemand raakte gewond. Binnen waren wel 30 leden van de partij, zei D66-minister Sjoerdsma in het programma Pauw en de Wit.
3: Dat is schrikken, maar het maakt ook woedend natuurlijk om te zien dat dit tuig van de richel weer opnieuw bij ons partijkantoor dit doet. En dat zien we ook in het hele land. We zien natuurlijk ook burgemeesters, wethouders, raadsleden bij wie dit ook gebeurt. En het is gewoon volstrekt onacceptabel.
2: Een uur na de aanslag bij de D66 is een verdachte opgepakt. Hackers zijn opnieuw binnengedrongen in de universiteitsapp Canvas. Gisteravond verscheen in de app een bericht van de groep Shiny Hunters. Daarin stond dat getroffen onderwijsinstellingen tot 12 mei de tijd hebben om met geld over de brug te komen. Anders worden de gestolen gegevens gepubliceerd. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. Gisteravond waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. De VS zegt dat Iran zonder aanleiding heeft geschoten, vertelt correspondent David Poort.
4: Als antwoord daarop is Amerika weer gaan bombarderen op Bandar Abbas. Dat is de havenstad in die straat van Hormuz. En Minab, daar is het hoofdkwartier van de Iraanse marine gevestigd. Dus ja, het laait gewoon weer op in die straat van Hormuz.
2: Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de klachtenlijn, maar dit jaar is er voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden aan scholieren die last hebben van prestatiedruk. De examens duren tot 27 mei. Het weer, de dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, maar blijft droog en het wordt 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat file tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek 7 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. Dat komt door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. De A73 naar Nijmegen tussen knooppunt Rijkenvoort en Kuik 3 kilometer met ruim 10 minuten oponthoud. Dat komt door een afgevallen lading. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
6: Bij WoonIdee. Daar vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
1: WoonIdee. Dat is mijn idee. WoonIdee in Veen. Aan de Begijnhof.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: muziek en informatie.

0: regio-info.
1: Voelt u zich somber, angstig of eenzaam? In Altena zijn er verschillende mogelijkheden om hulp te krijgen of een luisterend oor te vinden. Praten kan helpen met iemand uit uw omgeving of met een professional. Wie niemand in de buurt heeft om mee te praten, kan terecht bij diverse organisaties. Zij bieden ondersteuning via telefoon of anonieme chat en staan klaar om te luisteren en advies te geven. Inwoners kunnen onder meer contact opnemen met Ons Altena, 113, de luisterlijn of de kindertelefoon. Voor jongeren en jongvolwassenen zijn er speciale hulplijnen beschikbaar. Hulp is dichtbij en voor iedereen bereikbaar. Op zaterdag 9 mei kunnen natuurliefhebbers op pad in de Biesbos tijdens een excursie op Wereldtrekvogeldag. Onder leiding van boswachter en vogelexpert Harm Blom gaan deelnemers op zoek naar bijzondere trekvogels. De excursie bestaat uit een korte vaartocht, gevolgd door een wandeling naar een uitkijkpunt. Daar is er zicht op een rustig natuurgebied waar trekvogels tijdens hun reis kunnen rusten en voedsel zoeken. De activiteit start om 9 uur bij jachthaven Vissershang in Hank en duurt tot 1 uur. Deelnemers maken zowel varend als wandelend kennis met de natuur.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: geluid van de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM.
0: Altena's
2: beste muziekmix.
1: AFM.
0: Dit is AFM. AFM.

0: Altena.
1: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. De rechter heeft bepaald dat de Albert Heijn in Sleewijk op zondag gesloten moet blijven. Daarmee blijven de regels van de gemeente Altena van kracht, waarin winkels niet op zondag open mogen. De supermarkt wilde ruimere openingstijden vanwege de drukte in het weekend, maar kreeg geen gelijk. Tegenstanders, waaronder 26 kerken, benadrukken het belang van de zondag als rustdag en waarschuwen voor stress en overbelasting in een voortdurende 24-uurseconomie. Het fietspad aan de westzijde van de Merwedebrug wordt vanaf 15 mei om 9 uur definitief afgesloten vanwege werkzaamheden aan de brug. Fietsers kunnen daarna alleen nog gebruik maken van het fietspad aan de oostzijde. Daarnaast sluit Rijkswaterstaat begin juni de fietsonderdoorgang van de A27 bij Kerkeinde in Sleewijk. Fietsers worden omgeleid via de Kooikamp, Staleende en Deltaweg richting het fietspad op de Merwedebrug. De afsluiting is nodig omdat de zogenoemde krul aan de westkant wordt gesloopt voor de aanleg van de nieuwe brugverbinding. Standhouders kunnen zich nog aanmelden voor de voorjaarsmarkt op zaterdag 30 mei in Babyloniebroek. De markt wordt georganiseerd door Rini en Mariet Scheffers en trekt ieder jaar diverse kraamhouders met uiteenlopende producten. Er zijn al meerdere aanmeldingen binnen, maar er is nog ruimte voor extra deelnemers. De organisatie zoekt met name standhouders die bloemen, groenten en fruit of koek en snoep verkopen. Maar ook andere geïnteresseerden zijn welkom om zich aan te melden. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
2: Dit is AFM.
3: Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat een flinke file door de werkzaamheden aan de IJsselbrug tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek, 7 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Op de A73 naar Nijmegen tussen Boksmeer en Kuik, een half uur vertraging in 5 kilometer file. Dat komt door een afgevallen lading puin. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
2: Nu terug naar Altena's beste muziekmix.

0: regio-info.
1: De omloop van de Biesbos staat op zaterdag 9 mei in het teken van wielrennen. In het karakteristieke landschap van de Biesbos nemen renners het tegen elkaar op tijdens een sportieve dag vol sfeer. Nieuw dit jaar is de deelname van de landelijke clubcompetitie. Zo'n 25 teams rijden een koers van circa 150 kilometer met zowel punten als individueel klassement. De start is om 12 uur. Ook recreanten kunnen meedoen aan een eigen wedstrijd later op de dag. Bezoekers zijn welkom langs het parcours om de renners aan te moedigen en te genieten van sport en natuur. De eerste schilderscursus van Stichting Geefwinkel Duurzaam Altena in Werkendam is succesvol afgerond. Deelnemers leerden onder begeleiding van kunstenares Rodé schilderen en kregen na afloop een professioneel pakket mee naar huis. De cursus is een van de vele activiteiten van de Geefwinkel Werkendam, die bijna een jaar bestaat. Dankzij steun van onder meer de Rabobank, gemeente Altena en diverse bedrijven kan de stichting blijven groeien en nieuwe initiatieven opzetten. De Geefwinkel is er voor iedereen en nodigt inwoners uit om langs te komen. Bezoekers kunnen er gratis spullen meenemen en bijdragen aan een duurzamere samenleving.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.
0: Altena's beste muziekmix.
2: De radiozender voor de gemeente Altena.
0: Dit is AFM.

0: FM.
1: Rabi, Rabi.
2: Voor iedere kleine fietsagent die boeven van straat houdt, zet hem op. Voor iedere durfal die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.
3: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story. Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou. Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooienmodus in Dussen. A style for every story.
4: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur en zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
7: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
8: Met het nieuws.
9: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag van op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Die schrokken van de harde knal, zegt de voorzitter van de jongerentak van D66.
10: Ik denk dat we gelijk ook heel strijdbaar waren en dachten, oké, we laten ons niet bang maken, we laten ons niet intimideren. Dus we gaan gewoon door met waar we mee bezig zijn. Als jongerenorganisatie proberen we politiek laagdrempelig te maken en jongeren daarbij te betrekken. En dat is onze missie en daar gaan we gewoon mee door.
9: De politie heeft voor de aanslag 1 verdachte opgepakt. In Mali zijn zeker 30 mensen gedood na een dubbele aanval op 2 dorpen. De aanslagen zijn opgeëist door jihadisten gelinkt aan terreurgroep Al-Qaeda. Het is al lang onrustig in Mali. Verschillende rebellengroepen proberen hun macht en territorium in het land uit te breiden. Ook proberen ze de junta in het land omver te werpen. Ruim 2500 Nederlanders zijn ouder dan 100, dat heeft het CBS berekend. Het gaat vooral om vrouwen, bijna 2100. Het was al bekend dat vrouwen een hogere levensverwachting hebben dan mannen. Wel blijkt dat het verschil veel groter is geworden, vooral omdat mannen vroeger meer rookten. Er zijn ook regionale verschillen. Zo is de kans groter dat iemand uit Den Haag 100 wordt dan iemand uit Zuid-Limburg. Mogelijk heeft dat te maken met de leefomstandigheden. De bekende bioloog Sir David Attenborough wordt vandaag ook 100 jaar. Al meer dan 70 jaar maakt hij natuurdocumentaires van over de hele wereld voor de BBC. Voor zijn 100ste verjaardag bedankte hij de kijkers.
11: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly. But it seems that many of you have had other ideas. But I would like to thank you all most sincerely for your kind messages.
9: Het weer, de dag begint vrij zonnig, later meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is AFM.
12: Verkeersinformatie.
13: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat file tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek 7 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. Op de A50 Apeldoorn richting Zwolle tussen Heerde en knooppunt Hattermerbroek 6 kilometer file en daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken schol of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je.
0: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Stijl Werkendam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
3: Bij My Vistek, menudag. Alle vismenu's €10,95.
5: Socutera. CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
12: Mijn naam is Daniel Rowland.
14: Ik ben Remy.
15: Ik ben
14: Marcia
15: van
14: Berk
15: en ik speel op een cello van het Muziekinstrumentenfonds.
16: Ik ben
15: Marie,
16: ik ben
15: Sneer
16: Guiting.
15: Ik speel op een
16: viool van
8: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
7: Radiozender voor de gemeente Altena.
3: Wij zijn AFM.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: De avondvierdaagse in Sleewijk vindt in 2026 plaats van dinsdag 9 tot en met vrijdag 12 juni. Deelnemers kunnen kiezen uit afstanden van 3, 5, 10 of 15 kilometer met de start en de finish bij de brede school De Esdoorn. Inschrijven kan dit jaar digitaal of op meerdere fysieke momenten in mei en juni. Deelname kost €5,50 of €6 bij inschrijving op de eerste wandelavond. De eerste 3 dagen starten de meeste afstanden om 17:15. Op vrijdagavond wordt de vierdaagse feestelijk afgesloten met het défilé door het dorp, begeleid door muziek. Een bijzonder persoonlijk verhaal vormt de basis voor de documentaire Onderstroom. Initiatiefnemers willen met de film een eerbetoon brengen aan Vrouwtje Schuitmaker en thema's als hoop, empathie en verbinding centraal stellen. Vrouwtje was een slachtoffer van de fatale schietpartij in muziekcafé Bagges in Gorinchem in de nacht van 9 op 10 januari 1999. De aanleiding voor de documentaire is een rode jurk die Vrouwtje droeg tijdens een toneelstuk. Na haar overlijden bleef de jurk jarenlang ongebruikt, wat leidde tot het idee om een betekenisvol project te maken voor anderen. Filmmaker Alexander Maust en Lucien Groot werken mee aan de productie. Voor de realisatie is een crowdfunding gestart. De documentaire gaat in première in het Sleewijks kerkje. Steun de crowdfunding voor deze documentaire via de website voordekunst.nl en zoek op Onderstroom.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Alle bruggen in de Galeiweg zijn weer geopend, waardoor fietsers en wandelaars de routes in de Noordwaard weer kunnen gebruiken. De bruggen waren gesloten nadat op 12 maart een vrachtwagen door een brug was gezakt. Na controles en reparaties zijn de werkzaamheden sneller afgerond dan verwacht. Oorspronkelijk zouden de bruggen pas eind mei opengaan. De heropening komt op tijd voor het drukke Hemelvaart en Pinksterweekend. Op het Werkeiland, naast de huidige Merwedebrug, is woensdag het heien begonnen voor de nieuwe Merwedebruggen. De heiwerkzaamheden zijn onderdeel van de bouw van de nieuwe brug in de A27, waarbij tijdelijke stalen buizen worden gebruikt voor ondersteuning. De grootste buizen zijn ongeveer 30 meter lang en hebben een diameter van bijna 1,5 meter. Ze worden met een aantal machines tegelijkertijd aangebracht. De palen moeten voor 20 juli in de grond zitten. Het geluid van het heien kan over het water verdragen en daardoor hoorbaar zijn in Sleewijk. In de gemeente Altena krijgen nieuwe stroomaansluitingen te maken met wachttijden door drukte op het elektriciteitsnet. Dat komt door landelijke regels van de autoriteit Consument en Markt over de verdeling van schaarse capaciteit. Projecten met maatschappelijk belang krijgen voorrang. De regels gelden al voor grootverbruikers en gaan vanaf juli ook gelden voor huishoudens en kleine aansluitingen. Netbeheerder Enexis adviseert inwoners om aanvragen zo snel mogelijk in te dienen. Nieuwe aanvragen komen na juli op een wachtlijst waarvan de duur nog onbekend is. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12, Duitse grens richting Arnhem, staat file tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek 7 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Dat komt door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: regio-info.
1: VVV Biesbosch-Lidie roept inwoners op om Altena opnieuw te ontdekken via wandelen en fietsen. De regio biedt een afwisselend landschap met rivieren, polders en karakteristieke dorpen. Goed onderhouden routes leiden langs natuurgebieden, historische plekken en gezellige terrassen. Van korte wandelingen tot lange fietstochten, er is voor ieder wat wils in een eigen omgeving. Met de campagne Toerist in eigen streek wil VVV Biesbosch-Lidie mensen inspireren erop uit te gaan. Op de website zijn diverse routes en tips te vinden om Altena op een andere manier te beleven. Het Uppels Gemaal in Sleewijk heeft na een recente renovatie een nieuwe functie gekregen als expositieruimte en cultureel trefpunt. In het opgeknapte gebouw is vanaf 25 april de kunstexpositie Wind Water Weekend te zien. De tentoonstelling loopt tot en met 17 mei en is in de weekenden te bezoeken. Met de renovatie wil de organisatie het gemaal nieuw leven inblazen en ruimte bieden aan kunst en cultuur in het gebied. Tijdens de expositie werken kunstenaars ook live aan nieuw werk.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: FM. Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten. En neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
1: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
2: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
1: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
2: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
0: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
3: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06-408-490-40.
1: Radioreclame via AFM werkt.
2: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
1: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
2: Met het nieuws.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De stewardess die in het Amsterdam UMC werd onderzocht op het Hantavirus is negatief getest. Ze heeft het virus dus niet. Ze zat in hetzelfde vliegtuig als de vrouw die later aan het Hantavirus is overleden. Op het eiland Sint Helena is vermoedelijk wel een Brit besmet met het Hantavirus. Het is niet bekend of de patiënt aan boord is geweest van de Hondius. Dat cruise ship waar het Hantavirus is uitgebroken maakte vorige maand een tussenstop op Sint Helena. De twee Britse opvarenden die in Nederland en in Zuid-Afrika in het ziekenhuis liggen zijn positief getest op het virus. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is een verdachte opgepakt, maar zijn of haar motief is niet bekendgemaakt. D66-fractievoorzitter spreekt van een bredere trend die hij ziet in de samenleving.
5: Want uiteindelijk gaat het niet alleen om ons. Dit is nu een aanslag op het D66-partijkantoor. Maar je ziet dat burgemeesters, gemeenteraadsleden, ook politieagenten, leraren steeds vaker in Nederland bedreigd, geïntimideerd worden. En dat is totaal onacceptabel.
4: De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. In het Verenigd Koninkrijk druppelen langzaam de uitslagen binnen van de lokale en regionale verkiezingen van gisteren. Na de eerste uitslagen valt op dat de Labour-partij van de Britse premier Starmer fors heeft verloren. De rechtspopulistische partij Reform UK heeft een grote winst behaald, zegt correspondent Arjen van der Horst.
6: Wat het extra pijnlijk maakt voor Labour is dat Reform veel stemmen en zetels lijkt te winnen in gebieden, ja, die al heel lang gelden als traditionele Labour-bolwerken in het noorden van Engeland. En dan hebben we de Green Party en de Liberaal-Democraten, de twee kleinere oppositiepartijen, ook die staan op winst.
4: Later op de dag worden meer uitslagen verwacht. Het weer, vandaag wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is AFM.
2: Verkeersinformatie.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12, Duitse grens richting Arnhem, staat file tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek, 8 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. A58, Bergen op Zoom richting Breda. Tussen Etteleur West en Breda West, 5 kilometer met ruim 20 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De verbindingsweg naar de A16 naar Antwerpen is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten.
9: Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 17:00, zaterdag van 9:30 tot 12:00.
10: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
11: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
12: De radiozender voor de gemeente Altena.
13: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
12: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
13: Met nu
12: muziek en informatie.
13: De

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: In Andel vindt op zaterdag 23 mei opnieuw de Else Dag plaats. Het Andels Fanfarekorps organiseert hun jaarmarkt met warenmarkt en rommelmarkt rond het Romboutsplein. Vanaf 10 uur bieden marktkooplui een breed aanbod, van kleding en boeken tot bloemen en fruit. Bezoekers kunnen ook snuffelen tussen tweedehands spullen. Voor eten en drinken zijn er diverse kramen, zoals poffertjes, friet en ijs. Voor kinderen zijn er attracties zoals een springkussen en kermis. Ondertussen kunnen bezoekers ontspannen op het terras bij de Romboutstoren, waar de hele dag hapjes en drankjes verkrijgbaar zijn. Na het succes van vorig jaar keert de middeleeuwse streekmarkt terug naar de vesting van Woudrichem. Op zaterdag 16 mei vormt de historische locatie opnieuw het decor voor het populaire evenement. Bezoekers kunnen genieten van straattheater, zwaardvechters, vuurvreters en verhalenvertellers. Ook zijn er zo'n 40 kramen, een kindermarkt en activiteiten zoals boogschieten. Organisatie Levende Vesting roept bezoekers op om in middeleeuwse kleding te komen. De eerste editie trok veel publiek uit de regio en zelfs daarbuiten. De sfeer, optredens en ambachten maakten grote indruk. De markt start op 16 mei om 1 uur en belooft opnieuw een levendige dag te worden.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. De rechter heeft bepaald dat de Albert Heijn in Sleewijk op zondag gesloten moet blijven. Daarmee blijven de regels van de gemeente Altena van kracht, waarin winkels niet op zondag open mogen. De supermarkt wilde ruimere openingstijden vanwege de drukte in het weekend, maar kreeg geen gelijk. Tegenstanders, waaronder 26 kerken, benadrukken het belang van de zondag als rustdag en waarschuwen voor stress en overbelasting in een voortdurende 24-uurseconomie. Het fietspad aan de westzijde van de Merwedebrug wordt vanaf 15 mei om 9 uur definitief afgesloten vanwege werkzaamheden aan de brug. Fietsers kunnen daarna alleen nog gebruik maken van het fietspad aan de oostzijde. Daarnaast sluit Rijkswaterstaat begin juni de fietsonderdoorgang van de A27 bij Kerkeinde in Sleewijk. Fietsers worden omgeleid via de Kooikamp, Staleende en Deltaweg richting het fietspad op de Merwedebrug. De afsluiting is nodig omdat de zogenoemde krul aan de westkant wordt gesloopt voor de aanleg van de nieuwe brugverbinding. Standhouders kunnen zich nog aanmelden voor de voorjaarsmarkt op zaterdag 30 mei in Babyloniebroek. De markt wordt georganiseerd door Rini en Mariet Scheffers en trekt ieder jaar diverse kraamhouders met uiteenlopende producten. Er zijn al meerdere aanmeldingen binnen, maar er is nog ruimte voor extra deelnemers. De organisatie zoekt met name standhouders die bloemen, groenten en fruit of koek en snoep verkopen. Maar ook andere geïnteresseerden zijn welkom om zich aan te melden. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat file tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek 7 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen knooppunt Beekbergen en knooppunt Waterberg 6 kilometer met daar 20 minuten vertraging. Er staat een auto in brand, 2 rijstroken zijn dicht. Dan de A58, Bergen op Zoom richting Breda. Tussen Etteleur West en knooppunt Prins Viel, een halve uur vertraging in 6 kilometer file. Er staat een kapotte vrachtwagen stil, die wordt nu geborgen. De verbindingsweg naar de A16 naar Antwerpen is dicht. Omrijden kan via Moerdijk over de A17 en de A16. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Terug naar Altena's beste...

0: regio-info.
1: Op 6 juni kun je in Woudrichem deelnemen aan een creatieve workshop Lego Druktechniek. Tijdens deze workshop leer je hoe je met gladde Lego-steentjes een eigen ontwerp maakt en dit omtovert tot een afdruk op papier. Met behulp van speciale inkt en een eenvoudige druktechniek ontstaat een unieke print vergelijkbaar met hoogdruk. Deze workshop op 6 juni in Woudrichem vindt plaats tussen 9:30 en 10:30 aan het Raadhuisplein en is geschikt voor iedereen die graag creatief aan de slag wil. In Oudendijk vindt op zaterdag 16 mei het Braderie en Beats Festival plaats. Van 1 tot 1 is er een gevarieerd programma voor jong en oud met de opbrengst voor kankeronderzoek via Alp du 6. Overdag kunnen bezoekers gaan struinen langs de braderie en de rommelmarkt met activiteiten voor kinderen, zoals spelletjes en schminken. Ook is er ruimte om zelf spullen te verkopen. Gedurende de dag en avond zorgen regionale bands en optredens voor muziek en sfeer. Met eten, drinken en entertainment belooft het een gezellige dag en avond te worden.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: Dit is AFM.
1: Wabi, wabi.
2: Voor iedere kleine fietsagent die boeven van straat haalt, zet hem op. Voor iedere durfel die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.
3: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur en zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
6: Mijn naam is Daniel Rowland.
7: Ik ben René van Kesten.
8: Ik ben Marcia van
7: Kerk
8: en ik speel op een cello van
9: Ik ben Nadine
8: van Zeeafuiting.
9: Ik speel op een
8: viool
9: van
5: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
10: Dit is AFM. Altena's beste muziekmix.
11: Met het nieuws.
12: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Premier en D66-leider Jetten noemt de aanslag op het partijkantoor van D66 een kansloze actie. Volgens hem is er veel schade en zijn mensen die binnen waren erg geschrokken. Gisteravond werd bij het partijkantoor een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Niemand raakte gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt, maar over een motief is nog niets bekend. Jetten denkt dat het gaat om een doelbewuste actie tegen D66. Op een eiland op de Molukken in Indonesië is een vulkaan uitgebarsten. Op dat moment waren er 20 wandelaars op de vulkaan. 3 van hen zijn om het leven gekomen. Naar andere leden van de groep wordt nog gezocht. De wandelaars zijn allemaal afkomstig uit Singapore en Indonesië. De vulkaan is al een paar weken actief. Een gebied met een straal van 4 kilometer rond de krater is daarom verboden gebied. De Nederlandse stewardess van KLM, die werd getest op het Hantavirus, is niet besmet, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie, WHO. De vrouw was in Johannesburg in contact gekomen met een Nederlandse vrouw die later overleed aan het virus. Zelf werd de stewardess met lichte klachten opgenomen in het Amsterdam UMC, maar ze blijkt het virus dus niet te hebben. Op het eiland Sint Helena is vermoedelijk wel een Brit besmet met het Hantavirus. Het is niet bekend of de patiënt aan boord is geweest van de Hondius. Het cruiseschip waar het virus uitbrak maakte vorige maand een tussenstop op Sint Helena. Leerlingen van de middelbare school in Waalwijk kunnen hun eindexamen niet meer in de sporthal maken. Die sporthal is per direct gesloten omdat er mogelijk problemen zijn met het dak. Leerlingen moeten hun examen daarom op school maken, meldt Omroep Brabant. In totaal beginnen bijna 145.000 scholieren vandaag aan hun eindexamen. Scholierencomité LAX opent dit jaar voor het eerst niet alleen een klachtenlijn, maar ook een stresslijn voor scholieren die last hebben van prestatiedruk. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog en het wordt 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maxima van 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is AFM.
0: Verkeersinformatie.
13: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat file tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek 8 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. De linkerrijstrook is dicht. Verderop richting Utrecht tussen Arnhem-Noord en knooppunt Grijshoort 6 kilometer met daar 10 minuten vertraging. Door een stilgevallen vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. Dan de A16 van Rotterdam naar Breda tussen Ridderkerk en Hendrik-Ido-Ambacht 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Er staat een auto in brand. Daar zijn 3 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
14: Ga idee opdoen bij WoonIdee. Daar vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
15: WoonIdee, dat is mijn idee.
16: WoonIdee in Veen.
15: Aan de Begijnhof. Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geld-en-gezin-altena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen. Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je. Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story. Bij My Vistek, menudag. Alle vismenu's €10,95.
6: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Wij voor een dag van de steltwerkendam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
15: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
10: De radiozender voor de gemeente Altena.
15: Wij zijn AFM.

0: FM.
1: Regio-info.
2: Bij Maaswaarden op de locatie Wijkenstein in Wijkenaalburg is er ruimte voor nieuwe vrijwilligers. De organisatie zoekt mensen die willen helpen bij diverse activiteiten voor bewoners. Er zijn verschillende mogelijkheden, zoals ondersteunen bij dagbesteding, tuinieren met bewoners, helpen in de koffiecorner of koffie schenken op de afdeling. Ook wordt hulp gevraagd bij een zangochtend en activiteiten in de huiskamer. Geïnteresseerden die hun tempel willen besteden, kunnen contact opnemen met Maaswaarden en vragen naar Bert Noorloos. Aanmelden per e-mail is ook mogelijk via b.noorloos@maaswaarden.nl. Jongerencentrum De Pomp in Almkerk organiseert op zaterdag 30 mei een graffiti workshop voor jongeren. Speciaal deze avond zijn ook leerlingen uit groep 8 welkom om kennis te maken met het centrum. Onder begeleiding van graffiti-artiest Diederik Baks kunnen deelnemers zich creatief uitleven. Er is onder meer een auto om te bewerken, een graffiti-wand en de mogelijkheid om een eigen kunstwerk te maken. De workshop duurt van 8 tot 10 en is gratis toegankelijk. Daarna blijft De Pomp nog open tot middernacht. De avond is bedoeld als laagdrempelige kennismaking voor toekomstige middelbare scholieren.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Alle bruggen in de Galeiweg zijn weer geopend, waardoor fietsers en wandelaars de routes in de Noordwaard weer kunnen gebruiken. De bruggen waren gesloten nadat op 12 maart een vrachtwagen door een brug was gezakt. Na controles en reparaties zijn de werkzaamheden sneller afgerond dan verwacht. Oorspronkelijk zouden de bruggen pas eind mei opengaan. De heropening komt op tijd voor het drukke Hemelvaart- en Pinksterweekend. Op het Werkeiland, naast de huidige Merwedebrug, is woensdag het heien begonnen voor de nieuwe Merwedebruggen. De heiwerkzaamheden zijn onderdeel van de bouw van de nieuwe brug in de A27, waarbij tijdelijke stalen buizen worden gebruikt voor ondersteuning. De grootste buizen zijn ongeveer 30 meter lang en hebben een diameter van bijna 1,5 meter. Ze worden met een aantal machines tegelijkertijd aangebracht. De palen moeten voor 20 juli in de grond zitten. Het geluid van het heien kan over het water ver dragen en daardoor hoorbaar zijn in Sleewijk. In de gemeente Altena krijgen nieuwe stroomaansluitingen te maken met wachttijden door drukte op het elektriciteitsnet. Dat komt door landelijke regels van de autoriteit Consument en Markt over de verdeling van schaarse capaciteit. Projecten met maatschappelijk belang krijgen voorrang. De regels gelden al voor grootverbruikers en gaan vanaf juli ook gelden voor huishoudens en kleine aansluitingen. Netbeheerder Enexis adviseert inwoners om aanvragen zo snel mogelijk in te dienen. Nieuwe aanvragen komen na juli op een wachtlijst waarvan de duur nog onbekend is. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat file tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek 7 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. A16 Rotterdam richting Breda tussen Ridderkerk en Hendrik Edelambacht 3 kilometer met daar 10 minuten vertraging. Dat komt door een autobrand. Twee rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: regio-info.
1: Op zaterdag 16 mei vindt in Oudendijk het festival Brasserie en Beats plaats. Van 1 uur 's middags tot 1 uur 's nachts is er een uitgebreid programma met een braderie, live muziek en activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen langs kramen struinen, genieten van eten en drinken en meedoen aan kinderactiviteiten zoals spelletjes en schminken. Regionale bands zorgen voor een mix van blues, rock en pop en ook zijn er dansoptredens. Het evenement Braderie en Beats wordt georganiseerd door Vrienden van Altena, die hiermee geld willen inzamelen voor kankeronderzoek via Alp du 6. De volledige opbrengst gaat dan ook naar dit goede doel. Woonzorglocatie Goezaten in Werkendam organiseert op zaterdag 9 mei een fancy fair en grote rommelmarkt. Van 10 tot 4 zijn bezoekers welkom aan de Raadhuislaan in Werkendam voor een dag vol activiteiten. Er is van alles te beleven voor jong en oud. Kinderen kunnen zich vermaken met schminken, knutselen en spelletjes. Bezoekers kunnen snuffelen tussen tweedehands spullen of meedoen aan acties zoals loodjes trekken. Ook aan eten en drinken is gedacht, met onder meer poffertjes, vis, friet en huisgemaakte taart. De opbrengst komt aan de bewoners van Goezaten.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: Dit is AFM.
1: Wabi, wabi.
2: Voor iedere kleine fietsagent die boeven van straat houdt, zet hem op. Voor iedere durfal die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op. Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
0: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
2: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
0: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
3: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
4: of bel 0183 820 3x3 voor meer informatie.
2: Radioreclame via AFM werkt.
0: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
2: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
5: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
3: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
2: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
0: Met het nieuws.
6: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer zegt dat hij verantwoordelijkheid neemt voor het verwachte verlies van Labour bij de lokale en regionale verkiezingen, maar dat hij niet aftreedt. Nog lang niet alle stemmen zijn geteld, maar op plekken waar het wel is gebeurd heeft Labour fors verloren. De rechtspopulistische partij Reform UK en de linkspopulistische Green Party hebben daar zoals verwacht winst behaald. Premier Starmer is nog niet halverwege zijn regeerperiode, maar zijn populariteit is dramatisch gedaald. In Schotland en Wales waren gisteren parlementsverkiezingen, daarvan zijn nog geen uitslagen. Het moederbedrijf achter taxi-app Yango heeft een boete van 100 miljoen euro gekregen van de autoriteit persoonsgegevens. Het bedrijf is gevestigd in Nederland, maar de taxi-app Yango is alleen actief in Noorwegen en Finland. Het bedrijf geeft volgens de toezichthouder gegevens door aan Rusland met te weinig beschermingsmaatregelen. Persoonsgegevens zijn in Rusland niet zo goed beschermd als in Europa en daardoor kan de Russische overheid mogelijk toegang krijgen tot de gegevens van taxipassagiers en chauffeurs, zegt de autoriteit persoonsgegevens. Gegevens. Het dodental van de explosie maandag in een vuurwerkfabriek in China is opgelopen naar 37. Volgens staatsmedia zijn ongeveer 60 mensen gewond geraakt. Er wordt ook nog iemand vermist. De oorzaak van de ramp in de vuurwerkstad Liuyang is nog niet bekend. Voorlopig is het werk in alle vuurwerkfabrieken daar stilgelegd. In Liuyang staan honderden vuurwerkfabrieken. Die worden nu allemaal geïnspecteerd. Bij een tankstation langs de A16 bij Hendrik Ido Ambacht staan een vrachtwagen en een bestelbusje in brand. Ze staan op een parkeerplaats op zo'n 20 meter van de pomp. Het tankstation heeft de toevoer naar de pompen uit voorzorg gestopt. Bij de brand komt veel zwarte rook vrij. De afrit Hendrik Ido Ambacht en de twee rijstroken richting Dordrecht zijn daarom afgesloten. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog en het wordt 15 tot 19 graden vanmiddag. Morgen meer zon en dan ook wat warmer. Dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is AFM.
0: Verkeersinformatie.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het wordt geleidelijk aan drukker op de weg. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam rijdt het verkeer langzaam tussen Stroe en Hoevelaken 4 kilometer met 10 minuten vertraging. A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Beest en de afrit Everdingen 4 kilometer met ook daar 10 minuten oponthoud. Dat komt door een autobrand. 2 rijstroken zijn dicht. A9 Alkmaar richting Amstelveen bij knooppunt Rotterpolderplein 4 kilometer met een kwartier vertraging. A12 Duitse grens Arnhem tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek 9 kilometer. Daar is de vertraging een half uur. Dat komt door werkzaamheden. En op de A16 van Rotterdam naar Breda tussen Ridderkerk en Hendrik Ido Ambacht 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Er heeft een vrachtwagen in brand gestaan. 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
10: De radiozender voor de gemeente Altena.
11: Wij zijn AFM.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Inwoners van Altena kunnen weer duurzame ondernemers voordragen voor de Groene Pluim 2026. Deze prijs is bedoeld voor bedrijven die zich inzetten voor een duurzame toekomst. De gemeente reikt de onderscheiding dit jaar voor de derde keer uit. Deelnemers worden onderdeel van een netwerk van ondernemers die elkaar inspireren en versterken op het gebied van duurzaamheid. Aanmelden is gratis via groenepluim.nl. Ook anderen kunnen een bedrijf voordragen via de gemeente Altena. Vorig jaar ging de prijs naar familiebedrijf Hakkers vanwege hun duurzame werkwijze. Het Biesbosch Museumeiland en Nationaal Park zetten zich in voor betere toegankelijkheid voor bezoekers met een fysieke beperking. Zo kan iedereen genieten van de natuur in het prachtige gebied. Bezoekers kunnen gebruik maken van hulpmiddelen zoals de Wombat, een off-road rolstoel, en de Zonnebloemfiets, waarbij iemand in de rolstoel kan blijven zitten. Ook is er een rolstoeltoegankelijke fluisterboot beschikbaar. Reserveren wordt aangeraden. Daarnaast zijn paden verbreed en zijn extra zitplekken geplaatst. Het gebruik van de hulpmiddelen kost €5 per dagdeel en kan telefonisch of per e-mail worden geregeld.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. De rechter heeft bepaald dat de Albert Heijn in Sleewijk op zondag gesloten moet blijven. Daarmee blijven de regels van de gemeente Altena van kracht, waarin winkels niet op zondag open mogen. De supermarkt wilde ruimere openingstijden vanwege de drukte in het weekend, maar kreeg geen gelijk. Tegenstanders, waaronder 26 kerken, benadrukken het belang van de zondag als rustdag en waarschuwen voor stress en overbelasting in een voortdurende 24-uurseconomie. Het fietspad aan de westzijde van de Merwedebrug wordt vanaf 15 mei om 9 uur definitief afgesloten vanwege werkzaamheden aan de brug. Fietsers kunnen daarna alleen nog gebruik maken van het fietspad aan de oostzijde. Daarnaast sluit Rijkswaterstaat begin juni de fietsonderdoorgang van de A27 bij Kerkeinde in Sleewijk. Fietsers worden omgeleid via de Kooikamp, Staleende en Deltaweg richting het fietspad op de Merwedebrug. De afsluiting is nodig omdat de zogenoemde krul aan de westkant wordt gesloopt voor de aanleg van de nieuwe brugverbinding. Standhouders kunnen zich nog aanmelden voor de voorjaarsmarkt op zaterdag 30 mei in Babyloniebroek. De markt wordt georganiseerd door Rini en Mariet Scheffers en trekt ieder jaar diverse kraamhouders met uiteenlopende producten. Er zijn al meerdere aanmeldingen binnen, maar er is nog ruimte voor extra deelnemers. De organisatie zoekt met name standhouders die bloemen, groenten en fruit of koek en snoep verkopen. Maar ook andere geïnteresseerden zijn welkom om zich aan te melden. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem staat file bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek 8 kilometer met een half uur vertraging. A16 van Rotterdam naar Breda bij Hendrik Ido Ambacht 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een autobrand. Twee rijstroken zijn dicht. A58 vanuit Vlissingen tussen de afrit Ierseke en knooppunt Markiezaad 5 kilometer met daar 20 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: Altena Brass geeft op vrijdag 3 juli een zomerconcert in het Belgische Merle. De band werkt dit jaar met verschillende interim-dirigenten na het vertrek van een vaste dirigent eind vorig jaar. Tijdens dit concert staat Altena Brass onder leiding van de jonge Belgische dirigent Willem-Jan Hendricks. De uitvoering is een samenwerking met brassband Ulicote. Op het programma staat onder meer Window of the World van Peter Graham. Dit werk neemt het publiek mee op een muzikale reis rond de wereld. Het publiek is van harte welkom op vrijdag 3 juli in Merle. Op zaterdag 9 mei organiseert de hervormde kerk Meeuwen een lentemarkt aan de hoek in Meeuwen. Van 9 tot 1 kunnen bezoekers langs diverse kramen struinen waarvan alles te koop is. De markt is bedoeld voor jong en oud en biedt een gezellige ochtend voor iedereen die zin heeft in een uitje. Meer informatie is te vinden via de website van de organisatie en die is te vinden op www.hervormdmeeuwen.nl. Iedereen is van harte welkom bij de Lentemarkt in Meeuwen vanaf 9 uur op 9 mei.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl. De gemeente Altena heeft AFM. Altena's beste muziekmix.

0: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 17:00, zaterdag van 9:30 tot 12:00.
1: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong, gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12:00 tot 17:00 en zaterdag van 9:00 tot 21:00. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
2: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
3: Met het nieuws.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een bank in Zinzig, in het westen van Duitsland, is een gijzeling aan de gang, melden Duitse media. Volgens de politie zijn er meerdere daders en worden meerdere mensen gegijzeld. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen, meldt Bild. Diegene zou bij aankomst bij de bank door een onbekende man zijn bedreigd en mee naar binnen zijn genomen. De tweede zouden nu in de kluis van de bank zijn. Bij de bank in het westen van Duitsland is veel politie aanwezig. Het stadscentrum van Zinzig is afgesloten. De omstreden porno-website Motherless is door het OM gesloten. Gisteravond kwam het Openbaar Ministerie in actie na berichtgeving van de NOS en Nieuwsuur. De site bleek al zeker sinds 2 jaar te draaien op servers in Nederland. Motherless bevatte kinderporno en drogeervideo's. De site kwam in beeld na onderzoek van CNN over de Franse misbruikzaak rond Giselle Pellicot. Motherless werd wereldwijd per maand ongeveer 62 miljoen keer bezocht. Het bedrijf in Steenwijk dat de servers verhuurde zag geen reden om Motherless uit de lucht te halen. De taxi-app Yango krijgt een boete van 100 miljoen euro... omdat het data van bestuurders en klanten op een Russische server bewaarde. Daarmee heeft het de Europese privacyregels overtreden, concludeert de autoriteit persoonsgegevens. De taxi-app wordt eigenlijk alleen gebruikt in Finland en Noorwegen, maar het moederbedrijf zit in Amsterdam. Het dodental na de explosie in een Chinese vuurwerkfabriek is opgelopen tot 37. Ook zouden er zo'n 60 mensen gewond zijn geraakt. De autoriteiten hebben alle vuurwerkfabrieken en omgeving stilgelegd voor inspectie. Bij de A16 bij Hendrik Ido Ambacht staan een vrachtwagen en een bestelbusje in brand. De voertuigen staan op een parkeerplaats bij een tankstation. De toevoer naar de pompen is uit voorzorg gestopt. Bij de brand komt rook vrij. De afrit Hendrik Ido Ambacht en 2 rijstroken richting Dordrecht zijn daarom dicht. Het weer, zon en wolken, blijft droger. Het is 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is AFM.
3: Verkeersinformatie.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat file door werkzaamheden tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek. 9 kilometer met een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. A22 van Velsen naar Beverwijk bij Beverwijk Oost. 3 kilometer met een kwartier vertraging. A58 Vlissingen richting Bergen op Zoom. Tussen de afrit Ierseke en knooppunt Markiezaad 6 kilometer met daar 20 minuten vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Verder veroorzaken grenscontroles file op de A76 van Geleen naar Aken. Voor de Duitse grens is de vertraging nu 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06 408 490 40.
7: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerken Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
10: Mijn naam is Daniel Rowland.
11: Ik ben Remy van Kesten.
12: Ik ben Marcia van Marker en ik speel op een cello van het Muziekinstrumentenfonds.
13: Ik ben Maria
12: van Zeeuwen. Ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
9: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
2: Radiozender voor de gemeente Altena.
3: Wij zijn AFM.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: VVV Biesbosch-Lidi roept inwoners op om Altena opnieuw te ontdekken via wandelen en fietsen. De regio biedt een afwisselend landschap met rivieren, polders en karakteristieke dorpen. Goed onderhouden routes leiden langs natuurgebieden, historische plekken en gezellige terrassen. Van korte wandelingen tot lange fietstochten, er is voor ieder wat wils in een eigen omgeving. Met de campagne Toerist in eigen streek wil VVV Biesbosch-Lidi mensen inspireren erop uit te gaan. Op de website zijn diverse routes en tips te vinden om Altena op een andere manier te beleven. Kamerkoor Collegium Altena geeft op vrijdag 29 mei een bijzonder psalmconcert in het kerkje van Sleewijk. Dit voorjaar kiest het koor bewust voor een programma rond psalmen in plaats van de traditionele passiemuziek. Het concert neemt bezoekers mee op een muzikale reis door de tijd, met werken van onder andere Zweelink, Daan Manneke en Arvo Pärt. Het koor wordt begeleid door strijkquintet Quintetto Quattasso, wat zorgt voor een intieme klank. Het optreden is tevens het afscheidsconcert van dirigent Maarten van der Bijl. Het concert begint om 19:15 en kaarten kosten €20.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Alle bruggen in de Galeiweg zijn weer geopend, waardoor fietsers en wandelaars de routes in de Noordwaard weer kunnen gebruiken. De bruggen waren gesloten nadat op 12 maart een vrachtwagen door een brug was gezakt. Na controles en reparaties zijn de werkzaamheden sneller afgerond dan verwacht. Oorspronkelijk zouden de bruggen pas eind mei opengaan. De heropening komt op tijd voor het drukke Hemelvaart- en Pinksterweekend. Op het Werkeiland, naast de huidige Merwedebrug, is woensdag het heien begonnen voor de nieuwe Merwedebruggen. De heiwerkzaamheden zijn onderdeel van de bouw van de nieuwe brug in de A27, waarbij tijdelijke stalen buizen worden gebruikt voor ondersteuning. De grootste buizen zijn ongeveer 30 meter lang en hebben een diameter van bijna 1,5 meter. Ze worden met een aantal machines tegelijkertijd aangebracht. De palen moeten voor 20 juli in de grond zitten. Het geluid van het heien kan over het water verdragen en daardoor hoorbaar zijn in Sleewijk. In de gemeente Altena krijgen nieuwe stroomaansluitingen te maken met wachttijden door drukte op het elektriciteitsnet. Dat komt door landelijke regels van de autoriteit Consument en Markt over de verdeling van schaarse capaciteit. Projecten met maatschappelijk belang krijgen voorrang. De regels gelden al voor grootverbruikers en gaan vanaf juli ook gelden voor huishoudens en kleine aansluitingen. Netbeheerder Enexis adviseert inwoners om aanvragen zo snel mogelijk in te dienen. Nieuwe aanvragen komen na juli op een wachtlijst waarvan de duur nog onbekend is. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem is veel vertraging door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. Tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek 10 kilometer met een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Verder veroorzaken grenscontroles file op de A7 Groningen-Duitsland vanaf Oudeschans 4 kilometer met een kwartier vertraging. A12 Arnhem richting Oberhausen tussen knooppunt Oudijk en de grens nu 2 kilometer met daar 10 minuten op onthoud. A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom tussen de afrit Oud-Beijerland en Willemstad 9 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. En op de A76 van Geleen naar Aken tussen knooppunt Kundenberg en de grensovergang 3 kilometer. Daar is de vertraging opgelopen tot een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: Het Uppels Gemaal in Sleewijk heeft na een recente renovatie een nieuwe functie gekregen als expositieruimte en cultureel trefpunt. In het opgeknapte gebouw is vanaf 25 april de kunstexpositie Wind Water Weekend te zien. De tentoonstelling loopt tot en met 17 mei en is in de weekenden te bezoeken. Met de renovatie wil de organisatie het gemaal nieuw leven inblazen en ruimte bieden aan kunst en cultuur in het gebied. Tijdens de expositie werken kunstenaars ook live aan nieuw werk. De eerste schilderscursus van Stichting Geefwinkel Duurzaam Altena in Werkendam is succesvol afgerond. Deelnemers leerden onder begeleiding van kunstenares Rodé schilderen en kregen na afloop een professioneel pakket mee naar huis. De cursus is een van de vele activiteiten van de Geefwinkel Werkendam, die bijna een jaar bestaat. Dankzij steun van onder meer de Rabobank, gemeente Altena en diverse bedrijven kan de stichting blijven groeien en nieuwe initiatieven opzetten. De Geefwinkel is er voor iedereen en nodigt inwoners uit om langs te komen. Bezoekers kunnen er gratis spullen meenemen en bijdragen aan een duurzamere samenleving.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: Dit is AFM.
1: Voor iedere kleine fietsagent die boeven van straat houdt, zet hem op. Voor iedere durfal die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.
2: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story. Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je. Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooienmodus in Dussen. A style for every story.
3: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
4: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
3: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
4: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl.
5: En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
2: Bij My Visdek, menudag. Alle vismenu's €10,95. Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
3: Radioreclame via AFM werkt.
4: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
3: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
4: Met het nieuws.
6: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De verdachte die is opgepakt na de aanslag op het partijkantoor van D66... is een 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie onderzoekt nog of hij alleen handelde en wat zijn motief was. Bij het D66-partijkantoor in Den Haag werd gisteravond een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Niemand raakte gewond, maar de schade is groot. Premier en D66-leider Jetten noemt de aanslag een kansloze actie en zegt dat de partij zich hierdoor niet het zwijgen laat opleggen. Hij denkt dat de actie speciaal gericht was tegen D66. Het drinkwater in de regio Amersfoort was rond de jaarwisseling vervuild door schade aan het beton van een drinkwaterkelder, heeft drinkwaterbedrijf Vitens vastgesteld. Vanwege de verontreiniging moesten mensen in Amersfoort en hun omgeving hun kraanwater voor gebruik koken. De problemen hielden een paar weken aan en ongeveer 85.000 mensen hadden er last van. Volgens Vitens was het beton in de drinkwaterkelder verouderd, waardoor lekkage ontstond. De kelder wordt nu gerenoveerd. In de Duitse plaats Zinzig, op zo'n 25 kilometer van Bonn, is in een bank een gijzeling gaande. Vermoedelijk worden meerdere mensen vastgehouden. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen. De binnenstad van Zinzig is afgesloten en er zijn meerdere politieteams aanwezig. Het Openbaar Ministerie heeft omstreden pornosite Motherless offline gehaald. Op de site waren beelden te zien van vrouwen die werden misbruikt en soms ook werden gefilmd. Er stond ook kinderporno op. NOS en Nieuwsuur ontdekten dat de site al zeker 2 jaar op Nederlandse servers staat. Het OM startte daarom een verkennend onderzoek. Leroy Echtel blijft trainer van AZ. Hij werd begin dit jaar aangesteld als interimcoach nadat Maarten Martens werd ontslagen. Onder leiding van Echtel won AZ de KNVB-beker. Ook bereikten de Alkmaarders de kwartfinales van de Conference League. Echtel heeft een contract getekend voor 2 jaar. Het weer, zon en wolken, het blijft droog en het is 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is AFM.
4: Verkeersinformatie.
7: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem Duitse grens door de controles 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. Op de A12 Duitse grens Arnhem Drie kwartier vertraging tussen Knoopend Oudijk en Knoopend Velperbroek. 9 kilometer file door de werkzaamheden aan de brug. A15 Rotterdam-Gorkum na een vrachtwagenbrand. 4 kilometer file nog tussen Knoopend Ridderkerk en Hendrik-Ido-Ambacht. A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens 5 kilometer stilstaand verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
0: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
3: De radiozender voor de gemeente Altena.
10: Wij zijn...

0: regio-info.
1: Voelt u zich somber, angstig of eenzaam? In Altena zijn er verschillende mogelijkheden om hulp te krijgen of een luisterend oor te vinden. Praten kan helpen met iemand uit uw omgeving of met een professional. Wie niemand in de buurt heeft om mee te praten, kan terecht bij diverse organisaties. Zij bieden ondersteuning via telefoon of anonieme chat en staan klaar om te luisteren en advies te geven. Inwoners kunnen onder meer contact opnemen met Ons Altena, 113, de luisterlijn of de kindertelefoon. Voor jongeren en jongvolwassenen zijn er speciale hulplijnen beschikbaar. Hulp is dichtbij en voor iedereen bereikbaar. Op zaterdag 9 mei kunnen natuurliefhebbers op pad in de Biesbos tijdens een excursie op Wereldtrekvogeldag. Onder leiding van boswachter en vogelexpert Harm Blom gaan deelnemers op zoek naar bijzondere trekvogels. De excursie bestaat uit een korte vaartocht, gevolgd door een wandeling naar een uitkijkpunt. Daar is er zicht op een rustig natuurgebied waar trekvogels tijdens hun reis kunnen rusten en voedsel zoeken. De activiteit start om 9 uur bij jachthaven Vissershang in Hank en duurt tot 1 uur. Deelnemers maken zowel varend als wandelend kennis met de natuur.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. De rechter heeft bepaald dat de Albert Heijn in Sleewijk op zondag gesloten moet blijven. Daarmee blijven de regels van de gemeente Altena van kracht, waarin winkels niet op zondag open mogen. De supermarkt wilde ruimere openingstijden vanwege de drukte in het weekend, maar kreeg geen gelijk. Tegenstanders, waaronder 26 kerken, benadrukken het belang van de zondag als rustdag en waarschuwen voor stress en overbelasting in een voortdurende 24-uurseconomie. Het fietspad aan de westzijde van de Merwedebrug wordt vanaf 15 mei om 9 uur definitief afgesloten vanwege werkzaamheden aan de brug. Fietsers kunnen daarna alleen nog gebruik maken van het fietspad aan de oostzijde. Daarnaast sluit Rijkswaterstaat begin juni de fietsonderdoorgang van de A27 bij Kerkeinde in Sleewijk. Fietsers worden omgeleid via de Kooikamp, Staleende en Deltaweg richting het fietspad op de Merwedebrug. De afsluiting is nodig omdat de zogenoemde krul aan de westkant wordt gesloopt voor de aanleg van de nieuwe brugverbinding. Standhouders kunnen zich nog aanmelden voor de voorjaarsmarkt op zaterdag 30 mei in Babyloniebroek. De markt wordt georganiseerd door Rini en Mariet Scheffers en trekt ieder jaar diverse kraamhouders met uiteenlopende producten. Er zijn al meerdere aanmeldingen binnen, maar er is nog ruimte voor extra deelnemers. De organisatie zoekt met name standhouders die bloemen, groenten en fruit of koek en snoep verkopen. Maar ook andere geïnteresseerden zijn welkom om zich aan te melden. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A7 Groningen-Duitse grens tussen Oudeschans en de Duitse grens 2 kilometer file door de controles. A12 Duitse grens Arnhem door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. Tussen knooppunt Ouddijk en Velperbroek 9 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is nu 3 kwartier. Op de A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens een kwartier vertraging. En 3 kwartier weer op de N338 Doesburg-Westervoort. Tussen Latum en de A12 door de werkzaamheden bij de IJsselbrug. En tot zover de ANWB verkeer.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: In Andel vindt op zaterdag 23 mei opnieuw de Else Dag plaats. Het Andels Fanfarekorps organiseert hun jaarmarkt met warenmarkt en rommelmarkt rond het Romboutsplein. Vanaf 10 uur bieden marktkooplui een breed aanbod, van kleding en boeken tot bloemen en fruit. Bezoekers kunnen ook snuffelen tussen tweedehands spullen. Voor eten en drinken zijn er diverse kramen, zoals poffertjes, friet en ijs. Voor kinderen zijn er attracties zoals een springkussen en kermis. Ondertussen kunnen bezoekers ontspannen op het terras bij de Romboutstoren, waar de hele dag hapjes en drankjes verkrijgbaar zijn. Na het succes van vorig jaar keert de middeleeuwse streekmarkt terug naar de vesting van Woudrichem. Op zaterdag 16 mei vormt de historische locatie opnieuw het decor voor het populaire evenement. Bezoekers kunnen genieten van straattheater, zwaardvechters, vuurvreters en verhalenvertellers. Ook zijn er zo'n 40 kramen, een kindermarkt en activiteiten zoals boogschieten. Organisatie Levende Vesting roept bezoekers op om in middeleeuwse kleding te komen. De eerste editie trok veel publiek uit de regio en zelfs daarbuiten. De sfeer, optredens en ambachten maakten grote indruk. De markt start op 16 mei om 1 uur en belooft opnieuw een levendige dag te worden.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl.
3: Are you ready?
0: AFM.

0: Here we go.
1: Altena is van ons. Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
0: Altena's beste muziekmix. Dit is AFM.

0: is AFM.
1: Voor iedere kleine fietsagent die boeven van straat houdt, zet hem op. Voor iedere durfal die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen

0: idee opdoen bij WoonIdee. Dan vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
1: WoonIdee, dat is mijn idee. WoonIdee in Veen. Aan de Begijnhof.
2: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong, gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur en zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
3: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
4: Met het nieuws.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het drinkwater in de regio Amersfoort was rond de jaarwisseling vervuild door de schade aan het beton van een drinkwaterkelder, heeft drinkwaterbedrijf Vitens vastgesteld na onderzoek. Vanwege de verontreiniging moesten mensen in Amersfoort en omgeving hun kraanwater voor gebruik koken. De problemen hielden een paar weken aan en ongeveer 85.000 mensen hadden er last van. Volgens Vitens was het beton in de drinkwaterkelder verouderd, waardoor lekkage ontstond. De kelder wordt nu gerenoveerd en ook de komende tijd daarom niet gebruikt. Door de brand bij het datacentrum in Almere van gisteren zijn 3 verdiepingen volledig verwoest. Het gaat om elektriciteitsruimtes met noodaggregaten, heeft de brandweer gezegd. In het datacentrum staan de servers van verschillende bedrijven, instellingen en gemeenten. Door de brand vielen veel websites en andere diensten uit. De datakasten staan in een heel ander deel van het gebouw. De servers bleven onbeschadigd. Over de oorzaak van de brand is nog altijd niets bekend. Gebruikers van Instagram kunnen hun privéberichten niet meer extra versleutelen. Zonder die zogeheten end-to-end encryptie kunnen niet alleen de verzender en ontvanger privéberichten lezen, maar kan ook het moederbedrijf van Instagram, Meta, meelezen. Opsporingdiensten wereldwijd proberen Meta al langer te overtuigen om de functie te verwijderen. Zij zeggen dat criminelen anders ongezien hun gang kunnen gaan. In de Duitse plaats Sinzig, op zo'n 25 kilometer van Bonn, is in een bank een gijzeling aan de gang. Vermoedelijk worden meerdere mensen vastgehouden. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen. De binnenstad is afgesloten en er zijn meerdere politieteams aanwezig. De Duitse politie omschrijft de situatie in Sinzig als stabiel, maar geeft verder geen informatie. Het weer nog tot besluit. Het is droog en vooral in het noorden schijnt de zon. De temperatuur ligt tussen de 16 en 20 graden vanmiddag. Morgen begint de dag zonnig. Later zijn er wat wolken en het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is AFM.
6: Verkeersinformatie.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht en Bos staat 10 kilometer file tussen Beest en Zaltbommel. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht en de vertraging is 40 minuten. A4 Den Haag-Rotterdam tussen Rijswijk, Plaspoort, Polder en Knoopend Ketelplein 7 kilometer file. Door een ongeluk een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. De werkzaamheden aan de IJsselbrug geven 3 kwartier vertraging vanaf Duitsland op de A12. Richting Arnhem 10 kilometer file tussen Knoopend Oud-Dijk en Velperbroek. Door gaat er een weg op de A28 Amersfoort richting Zwolle bij Zwolle Centrum 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Wij voor een dag van de steltwerk en dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
9: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
10: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
6: Mijn naam is Daniel Rowland.
10: Ik ben Remy van Kesten.
11: Ik ben Marcia van Kesten.
12: En ik speel op een cello van het Muziekinstrumentenfonds.
13: Ik ben
12: Nadine
13: van
12: Kesten.
4: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
14: Radiozender voor de gemeente Altena.
15: Wij zijn AFM.

0: Something Perfect, het is de nieuwe zinger van O'Gene en dat is deze week gekozen top flitsschijf. Hey, van harte welkom. Dit is de nieuwe aflevering van de Flitsende 50. De zevende jaargang, weken nummer 19. En het is de lijst van zaterdag 9 mei 2026. En eventjes kijken, hij is voor de 328ste keer samengesteld. Wat hebben we deze week in de Flitsende 50? We hebben maar liefst 11 oude flitsschijven, 12 zittenblijvers, 13 stijgers, 23 zakkers en 2 nieuwkomers. En als we 2 nieuwkomers hebben, hebben we ook 2 verdwenen platen.
1: Deze week verdwenen uit de Flitsende 50.
2: Nummer 50.
3: Laat ons verdwijnen, want met jou bij me wordt al de chaos gedood.
0: Vorige week stond ze nog op 50. Judith met Self-Made Woman. 6 weken stond ze in de Flitsende 50 en 55 puntjes gehaald. Ietsjes langer, 7 weken in de lijst. Roxanne Hazes, de oude flitsschijf, met chaos gedoofd. Zij stond vorige week 49. 7 weken in de lijst en 117 punten. Nou, dan gaan we verder met de lijst van deze week. Op nummer 50, eventjes mijn blaadje erbij pakken. Dan gaat het toch een stukje makkelijker. Nummer 50 van de 47 afkomstig. My Lucky Day van Milo plaats. Dat had 10 weken genoteerd. Het is een oude flitsschijf. En dan hebben we ook nog nummer 49. Die komt van 35. Ik ben niet meer bang van Hannemee en Bluff. Ook een oude flitsschijf. 5 weken staat hij in de lijst. En 11 weken ook een oude flitsschijf. Make a Trainer met Get In Girl. En zij zakte weg van 44 naar nummer 48. 47 die komt van 43. De Rain Dance van Dave samen met Thames. Die staat 17 weken genoteerd. En 29 weken staat Gone Gone Gone in de lijst van de David Guetta, Teddy Swims en Twans and I. En die plaatsen die zakte van 40 naar 46. En dan nummer 45, die komt van 38. 4 weken voor deze oude flitsschijf van Paul McCartney.

The Days We Left Behind. En nou, we Frits Schijf, 4 weken staat Paul McCartney nu genoteerd. En hij zakte deze week weg van 39 naar nummer 45. Nummer 44, dat is de eerste nieuwkomer die we tegenkomen. En kijk daar, dat is meteen de Frits Schijf van vorige week. Sam Milieu met 24 Hours.

0: Ruim 7 van Mal Smith en Neil Horan zat inmiddels al 10 weken genoteerd in de flitsende 50. En ze gaan deze week toch weer 2 plaatsjes omhoog. Van de 45 naar nummer 43.
1: Flitsende 50.
2: Nummer 42.

Begin opnieuw staat inmiddels al 32 weken genoteerd in de flitsende 50. En deze week is de plaat blijven staan op nummer 42. 41 is ook een zittenblijver. 17 weken voor Kamrad en Be Mine.

0: Flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: Flitsende 50, die eerste overzicht gaat van 50 naar nummer 40. We beginnen op 50 helemaal onderaan. Die van Milo. My Lucky Day komt van 47, gezakt dus. Nog een zakker, 35 naar 49 is Hanna May en Bluff. En ik ben niet meer bang. Ex-flits schijf. Nog een ex-flits schijf voor Meghan Trainor en Get In Girl op 48. 47 komt van 43 en zakken dus ook voor Dave en Thames en Rain Dance. En van 40 naar 46 gezakt met 6 plaatsen is Dave Guetta te vinden met Teddy Swims, Tones and I. En dat met Gone, Gone, Gone in de 29e week. Na 4 weken erin, Paul McCartney, Days We Left Behind. Ex-flits schijf op 45 te vinden, van 39 afkomstig ook gezakt. Eerst nieuw binnenkomen, Sommieu, 24 Hours. Dat in de eerste week uiteraard de ex-flits schijf op 44. 43.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Alle bruggen in de Galeiweg zijn weer geopend, waardoor fietsers en wandelaars de routes in de Noordwaard weer kunnen gebruiken. De bruggen waren gesloten nadat op 12 maart een vrachtwagen door een brug was gezakt. Na controles en reparaties zijn de werkzaamheden sneller afgerond dan verwacht. Oorspronkelijk zouden de bruggen pas eind mei opengaan. De heropening komt op tijd voor het drukke Hemelvaart en Pinksterweekend. Op het Werkeiland, naast de huidige Merwedebrug, is woensdag het heien begonnen voor de nieuwe Merwedebruggen. De heiwerkzaamheden zijn onderdeel van de bouw van de nieuwe brug in de A27, waarbij tijdelijke stalen buizen worden gebruikt voor ondersteuning. De grootste buizen zijn ongeveer 30 meter lang en hebben een diameter van bijna 1,5 meter. Ze worden met een aantal machines tegelijkertijd aangebracht. De palen moeten voor 20 juli in de grond zitten. Het geluid van het heien kan over het water verdragen en daardoor hoorbaar zijn in Sleewijk. In de gemeente Altena krijgen nieuwe stroomaansluitingen te maken met wachttijden door drukte op het elektriciteitsnet. Dat komt door landelijke regels van de autoriteit Consument en Markt over de verdeling van schaarse capaciteit. Projecten met maatschappelijk belang krijgen voorrang. De regels gelden al voor grootverbruikers en gaan vanaf juli ook gelden voor huishoudens en kleine aansluitingen. Netbeheerder Enexis adviseert inwoners om aanvragen zo snel mogelijk in te dienen. Nieuwe aanvragen komen na juli op een wachtlijst waarvan de duur nog onbekend is. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Zoals gewoonlijk op vrijdagmiddag is het al vroeg druk op de weg. Bij elkaar staat er bijna 200 kilometer file. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 3 kwartier vertraging door een aanrijding. Alle rijstroken zijn vrij.

0: Op de A12 Duitse grens Arnhem tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek 40 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. Er is dan maar één rijstrook open op de IJsselbrug. Op de A16 Rotterdam-Breda gebeurde een ongeluk bij Dordrecht. Alle rijstroken zijn vrij, je hebt nog wel een kwartier vertraging. En op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Zwolle Centrum een kwartier vertraging. Daar is het wegdek er slecht aan toe, daardoor is de linker rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
2: Nu terug naar Altena's beste

0: Where is my husband? En dat roept ze alle 31 weken hier zo in de flitsende 50. En ze zakte deze week weg van 33 naar nummer 38. En laten we eens kijken wat we op nummer 37 tegenkomen. Daar komen we de hoogste nieuwkomer tegen. Dus eventjes een overzicht van de twee nieuwkomers.
1: Nieuw in de flitsende 50.

0: De nieuwkomers zijn eventjes weer op een rijtje gezet door Kees. Nou, we hebben er maar twee. Op nummer 44 was de flitsschijf van vorige week. 24 Hours van Sommelieu. En op nummer 37, je hoorde het net al, Maak me nou niet gek. En dat is de nieuwe single van de Lil Kleine dat hij doet samen met Samuel Wilton.
1: Het is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar

Maak me nou niet gek, uiteindelijk kleine hoorde je samen met Samuel Wilton. Deze week de hoogste nieuwkomer op nummer 37. En dit was ooit de hoogste nieuwkomer ooit. Kwam binnen op nummer 3. The Fate of Ophelia van Taylor Swift. Maar ze zakt nu weg van 29 naar 36.

Miles Away, en dat is dan de plaat van Offenbach die we vinden in de flitsende 50. En die plaat die staat ook al een aantal weken genoteerd. Hoor. Om precies te zijn 17 weken. Maar deze die staat nog wat langer genoteerd. Maar liefst 31 weken. En zakte drie plaatjes van 31 naar 34. Ik heb het over Sombre met het nummer 12 to 12.

Cambre hoorde je met het nummer 12 to 12. En die vinden we dan deze week op nummer 34 van de 31 afkomstig. En ze staan 31 weken genoteerd. Nummer 33, die komt van 24, slechts 7 weken voor Dominic Wiek. En hij heeft witte sleutels, White Keys.

Dominic Vinkje met de White Keys. En dat vinden we dan op een nummer 33. 32, dat is de laatste die we dit uur gaan draaien. Die on this hill, Sienna Spyro. En dat in de 24e week, dat ze genoteerd staat. Got me.

0: kleine fietsagent die boeven van straat houdt, zet hem op. Voor iedere durfel die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.
1: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 17:00. Zaterdag van 9:30 tot 12:00.
2: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
3: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
2: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars. En word gehoord in heel Altena.
3: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
4: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
2: Radioreclame via AFM werkt.
3: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
2: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
4: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je. Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3:00 besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
4: Bij My Vistek, menudag. Alle vismenu's €10,95.
2: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
7: Met het nieuws.
8: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Volgens de Spaanse autoriteiten zijn bij een vrouw uit Alicante symptomen van het Hanta-virus vastgesteld. Ze zat op de KLM-vlucht van Johannesburg naar Nederland, waarin aanvankelijk ook de Nederlandse vrouw zat die voor vertrek uit het toestel werd gehaald, omdat ze doodziek was. Later overleed de Nederlandse aan het Hanta-virus. Of de Spaanse vrouw ook echt het virus heeft, moet nog worden onderzocht. Ook een Nederlandse stewardess van KLM die op dezelfde vlucht zat, had symptomen van het virus. Vanochtend werd bekend dat zij niet besmet is. In het Duitse Zinzig bereiden hulpverleners zich voor op een noodsituatie vanwege de gijzeling in een bankfiliaal. De lokale hulpdiensten en het Duitse Rode Kruis hebben brancards neergezet aan het eind van de straat. Ook is daar een EHBO-post ingericht. Vanochtend rond 9:00 kreeg de politie in Zinzig een melding over een gijzeling. Hoeveel mensen er in de bank vast worden gehouden is niet bekend. Wel zegt de politie dat er geen klanten bij zijn. Door de brand bij het datacentrum in Almere van gisteren zijn 3 verdiepingen volledig verwoest. Het gaat om elektriciteitsruimtes met noodaggregaten, zegt de brandweer. Meerdere organisaties die aan het datacentrum verbonden zijn, werden door de brand getroffen. Zo is de Universiteit Utrecht ook vandaag nog grotendeels dicht. Ook rederij Doekse zit nog steeds met de gevolgen. Passagiers die met de boot van Harlingen naar Terschelling of Vlieland willen, moeten handmatig gecontroleerd worden, omdat de toegangspoortjes en de handscanners niet werken. Instagram biedt gebruikers niet langer de mogelijkheid om berichten extra te beveiligen. Meta, het moederbedrijf van Instagram, heeft de mogelijkheid om berichten extra te versleutelen uitgeschakeld. Bijna niemand maakte daar gebruik van, zegt Meta. Politie en opsporingsdiensten wilden dat al eerder om makkelijker mee te kunnen lezen met criminelen. Het weer droog en vooral in het noorden zonnig. De temperatuur ligt tussen de 16 en 20 graden. Morgen begint de dag zonnig, later zijn er meer wolken. Het is dan iets warmer, met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is AFM
7: Verkeersinformatie.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Zoals gewoonlijk op vrijdagmiddag is het al vroeg druk op de weg. Onder andere van Utrecht naar het zuiden. Maar ook de andere kant op de A2 van Eindhoven naar Utrecht, tussen de afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel, 25 minuten vertraging. Op de A12 Duitse grens Arnhem, tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek, 3 kwartier vertraging door de werkzaamheden daar. De linkerrijstrook is dicht. Op de A27 van Utrecht naar het zuiden, tussen Lexmond en Werkendam, 25 minuten oponthoud. En veel vertraging ook door slecht wegdek op de A28 Amersfoort Zwolle bij Zwolle Centrum. Je staat er nu 20 minuten in de file, de linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur en zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
2: De radiozender voor de gemeente Altena.
7: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.

0: 31.
1: Ik ben geen junkie, baby, ik ben funky. Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met... Ah, schat, ik wil je hypen, niet meer bellen en verdwijnen.
2: Jacques Chirac.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 14 nummer 30, 46 van 40 is dat Save Me Tonight voor Jennifer Lopez en David Guetta in de derde week. 38 naar 39 is één plaats dan verlies voor Zara Larsson, Lush Life 22e week. En 31 weken erin, Ray en Where Is My Husband, 38, vorige week nog 33, gezakt dus. Tweede nieuwe binnenkomer, Lil Kleine, Samuel Welton en Maak Me Nou Niet Gek, op 37 nieuw dus. 36 dan, die komt van 29, Taylor Swift, 30e week voor A Fate of Ophelia. En 35 van 34 is Offenbach te vinden, Miles Away, in de 17e week. 31 weken dan, 12 tot 12 voor Samber en 34, vorige week nog 31, dat drie plaatsen verlies. Dan 24 naar 33 is ook verlies voor Dominic Fike in de 7e week White Keys. Dan 32 van 26 is Die on the Hill, Shanna Spiro in de 24e week. De 9e week start er alweer in, Lil Kleine en Milou laat het lukken. Lijntje van 22 naar 31. Dan 30 blijven staan, dat is Fresh Kim en Lassa en Bare Minimum Starboy in de 4e week flitsende 50.

Ja, zo zag het op 3 de vorige week uit. So Easy to Fall in Love van Olivia Dean. Vonden we op nummer 3. Op nummer 2, I Just Might van Bruno Mars. En 4 for Dream van Alex Warner vonden we dan op de eerste plaats. Zou de plaat nog steeds op nummer 1 staan? Nou, blijf gewoon de komende 2 uur luisteren. Dan ga je vanzelf het antwoord tegenkomen. Maar we zijn nog zover nog niet. Want we hebben nog eerst 29 andere platen te gaan. En we beginnen onder andere op nummer 29 van 21 afkomstig. In de 9e week, Samuel Wilton. Samen met de bankzitters en uitslover.

0: Uit zover, mannen. Samuel Welten samen met de bankzitters. 9 weken lang nu in de flitsende 50. En deze week weggezakt van 21 naar 29. En dan nummer 28 van 23 afkomstig. 6 weken slechts staat ze in de lijst. Ik heb het over Jenny Roll. En zij is goed. I'm good, zingt ze dan ook.
1: Oh.

Jelly Roll, ga je toch heel erg goed. I'm good, zingt hij dan ook. En deze week zakt hij weliswaar van 23 naar 28. En ik moet zeggen, dat vind ik dan helemaal niet zo goed hoor.

0: Een flitsende 50 feitje.
1: Maxwell George Schneider, bekend als Max, werd geboren op 21 juni 1992 in New York en brak door met Lights Down Low. Andrew Charles Grammer, geboren 3 december 1983 in Los Angeles, scoorde hits als bijvoorbeeld Honey, I'm Good. Op 14 november 2025 brachten ze samen The Thing I Love uit via Color Vision Records.
0: Flitsende 50, feitje.

Cheerio, en dat is dan Justin the Wild. Vorige week kwam hij binnen op nummer 48 en nu in de tweede week doorgestegen naar nummer 25. En dan 24, ook een strengere stijger, van 37 afkomstig, Olivia Rodrigo met Drop Dead.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. De rechter heeft bepaald dat de Albert Heijn in Sleewijk op zondag gesloten moet blijven. Daarmee blijven de regels van de gemeente Altena van kracht, waarin winkels niet op zondag open mogen. De supermarkt wilde ruimere openingstijden vanwege de drukte in het weekend, maar kreeg geen gelijk. Tegenstanders, waaronder 26 kerken, benadrukken het belang van de zondag als rustdag en waarschuwen voor stress en overbelasting in een voortdurende 24-uurseconomie. Het fietspad aan de westzijde van de Merwedebrug wordt vanaf 15 mei om 9 uur definitief afgesloten vanwege werkzaamheden aan de brug. Fietsers kunnen daarna alleen nog gebruik maken van het fietspad aan de oostzijde. Daarnaast sluit Rijkswaterstaat begin juni de fietsonderdoorgang van de A27 bij Kerkeinde in Sleewijk. Fietsers worden omgeleid via de Kooikamp, Staleende en Deltaweg richting het fietspad op de Merwedebrug. De afsluiting is nodig omdat de zogenoemde krul aan de westkant wordt gesloopt voor de aanleg van de nieuwe brugverbinding. Standhouders kunnen zich nog aanmelden voor de voorjaarsmarkt op zaterdag 30 mei in Babyloniebroek. De markt wordt georganiseerd door Rini en Mariet Scheffers en trekt ieder jaar diverse kraamhouders met uiteenlopende producten. Er zijn al meerdere aanmeldingen binnen, maar er is nog ruimte voor extra deelnemers. De organisatie zoekt met name standhouders die bloemen, groenten en fruit of koek en snoep verkopen. Maar ook andere geïnteresseerden zijn welkom om zich aan te melden. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Zoals gewoonlijk op vrijdagmiddag is het al vroeg druk. Bij elkaar staat er bijna 300 kilometer file. Het meeste daarvan staat in de Randstad en in het zuiden van het land. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel is de vertraging 25 minuten na een ongeluk. Alle rijstroken zijn vrij. Het is daardoor ook extra druk op de A27. Op de A12 Duitse grens Arnhem tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek ruim 3 kwartier vertraging. Er wordt daar aan de IJsselbrug gewerkt, maar er is ook nog een ongeluk gebeurd. Dat is inmiddels van de weg. Op de A15 van Europoort naar Rotterdam een kwartier vertraging bij Rotterdam-Heijplaat door een ongeluk. Daar zijn nog wel 2 rijstroken dicht. Op de A16 Rotterdam-Breda gebeurde een ongeluk bij het Dordrecht Centrum. Daar zijn ook 2 rijstroken dicht, kost je een kwartier. En op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum een 30 minuten vertraging door slecht wegdek. Daar is de linkerrijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

Ik wil je helemaal, Jorre Monique Smits. 6 weken staat ze genoteerd. Het is een oude flitsschijf. En deze week zakte ze weg van 20 naar nummer 23. Dan nummer 22. Ook een zakker van 18 afkomstig. Maxine en Babette.

Hoe dan ook, 11 weken zat op blad genoteerd. Maxime en Babette hoorde je van 18 naar nummer 22 gezakt. Nou, na twee zakkers is het weer tijd voor een plaat die gestegen is. Vorige week binnengekomen op nummer 32 en nu doorgegaan naar nummer 21. Justin Bieber samen met Ricky Minaj

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 30 naar nummer 20 tellen we nu af. 30 blijven staan is bare minimum Starboy voor onder andere Lassa. In de vierde week. Negende week dan uitslover Samuel Welten en de bankzitters. 21 naar 29 gezakt. Zes weken erin Jelly Roll I'm Good. Van 23 gezakt naar 28. Blijven staan op 27 is Dominic Feik nog een keer met dan Baby Doll. Dat in de vierde week. Max en Andy Grammer, The Thing I Love, 26, vorige week nog 28, twee plaatsen winst. En een flinke stijger voor Justin De Wild. In de tweede week kwam vorige week binnen op 48, doorgestegen naar 25 met Cheerio. 24 dan van 37 is Olivia Rodrigo, Drop Dead, tweede week. En 20 naar 23 is wat gezakt, dat is Monique Smit, Ik Wil Je Helemaal in de X-Split schijf. Maxime en Babette, hoe dan ook, is op 22 te vinden van 18. En 32 gaat naar 21 voor Justin Bieber, Nicki Minaj in de tweede week Beauty and a Beat. Dan 20 tot slot van dit overzicht is voor Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer. De X-Split schijf, zo hoort bij mij, op 20 dus van 36. Een flinke stijging. Hey.

Zij hoort bij mij, en dat is dan de zinger van Kriskels Amsterdam, Jan Smit. Wie doet er nog meer mee? Oh ja, Frans Bauer, die vergat ik helemaal. Nou, de volgende plaat, die hoorde je daar al een stukje. En dat is die van Fleming en Meteor.

0: Een flitsende 50 feitje.
1: Rain Me In is een samenwerking tussen de Britse singer-songwriter Sam Fender en Olivia Dean. Het nummer verscheen op 20 juni 2025 als een nieuwe versie van een track van Fenders derde studioalbum People Watching. Sam Fender is een Britse singer-songwriter uit Newcastle. Olivia Dean is een 26-jarige soul-popzangeres uit Noord-Londen die in 2023 haar debuutalbum Messy uitbracht. Het nummer gaat over zelfsabotage in romantische relaties.
0: Flitsende 50, feitje.

Rain Me In, zo hoorde je Sam Fender samen met Olivia Dean. 8 weken zijn ze genoteerd. En deze week zakken ze weg van 13 naar nummer 18. En dan komen we weer een oude flitschijf tegen op nummer 17 van 25 afkomstig. Plant die staat inmiddels 9 weken genoteerd in de lijst. Bazaar met Nacht in Amsterdam.

single van Bazaar. Deze week op nummer 17 van de 25 afkomstig. En de plaat die zat inmiddels al 9 weken lang genoteerd in de Flitsende 50. De laatste plaat van dit uur in de Flitsende 50 wordt de nummer 16 notering. Stond vorige week 17 en dat nummer heet Talk You. En staat 4 weken genoteerd in de Flitsende 50. Het is van Another 40, 55.

0: Easy Marketing & Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelancebasis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06 408 490 40.
1: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
2: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
3: of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
6: Mijn naam is Daniel Rowland.
7: Ik ben Remy van Kesten.
8: Ik ben
7: Marcia
8: van
7: Muziekinstrument
8: en ik speel op een cello van het Muziekinstrument.
9: Ik ben
8: Marie,
9: ik ben Julia
8: Fuiting.
9: En ik speel op een viool van het
5: Muziekinstrumentenfonds. Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
2: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
10: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
11: Met het nieuws.
12: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Minister Van Weel van Justitie noemt het goed dat het OM de pornosite Motherless offline heeft gehaald. Dat dat pas gebeurde na publiciteit van de NOS en Nieuwsuur noemt Van Weel niet erg. Soms hebben de media een triggerfunctie, zegt hij. Na de publicaties werd de porno-website gisteravond uit de lucht gehaald. Op die site waren onder meer beelden van vrouwen te vinden die werden misbruikt of stiekem werden gefilmd. De kans is wel aanwezig dat Motherless via een andere weg weer online komt, omdat de domeinnaam niet in Nederland is geregistreerd. Ondanks een staakt het vuren dat Moskou had aangekondigd voor vandaag en morgen heeft Rusland vannacht honderden droneaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Morgen, 9 mei, viert Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland en daarom wilde Moskou naar eigen zeggen een gevechtspauze. Maar volgens de Oekraïense president Zelensky zijn er vannacht meer dan 850 drones op Oekraïne afgevuurd. Hij zei daarom geen enkele reden te zien voor Oekraïne om zich in te houden. Rusland zegt dat er meer dan 260 Oekraïense drones zijn neergehaald. De gijzeling in een bankfiliaal aan de Duitse plaats Zinzig is voorbij. De politie is het pand binnengegaan en vond daar 2 mensen die vastzaten in een ruimte. De dader of daders waren nergens meer te bekennen. Mogelijk waren ze verdwenen direct nadat de twee hadden opgesloten. Vanochtend rond 9 uur kreeg de politie een melding dat er mensen in de bank werden gegijzeld. Lang was duidelijk om hoeveel mensen het ging. Opnieuw zijn er bij iemand die op een KLM-vlucht uit Zuid-Afrika zat symptomen van het Hanta-virus vastgesteld. Het is een vrouw uit Alicante. Eerder had een stewardess van die vlucht al symptomen, maar zij bleek het virus niet te hebben. Uit het KLM-toestel werd vlak voor vertrek een Nederlandse vrouw gehaald die later aan het virus overleed. Tot besluit nog het weer. Het is droog en vooral in het noorden is het vrij zonnig. De temperatuur vanmiddag ligt tussen de 16 en 20 graden. Morgen begint de dag zonnig, later zijn er meer wolken. En het wordt al iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
10: Dit is AFM.
13: Verkeersinformatie.
14: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk op de weg. Er staat bij elkaar zo'n 400 kilometer files. Wel een beetje normaal voor vrijdagmiddag. Er zijn ook wat bijzonderheden. Zo levert een eerder ongeluk op de A2 heel veel vertraging op van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel ruim een half uur op onthoud. Alle rijstroken zijn daar inmiddels weer vrij. Op de A12 Duitse grens Arnhem tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek ruim een half uur vertraging door werkzaamheden aan de IJsselbrug. Er is een ongeluk gebeurd op de A15 Europoort Rotterdam bij Rotterdam Heijplaat. Daar zijn ook twee rijstroken dicht. Kost je vanaf Rozenburg 35 minuten. En op de A28 Amersfoort Zwolle bij Zwolle Centrum ook 35 minuten vertraging door slecht wegdek. De linker rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
6: De radiozender voor de gemeente Altena.
7: Wij zijn...

De top 3 van vorige week. Op een nummer 3 vonden we So Easy to Fall in Love van Olivia Dean. I Just Might van Bruno Mars op een nummer 2. En Fever Dream van Alex Warner stond voor de tweede week op de eerste plaats. En wat zou er dan deze week dan op nummer 1 zijn? Zou Bruno Mars weer opnieuw gestegen zijn? Of gaan de stemmen toch meer uit naar de platen die je nu al op de achtergrond hoort? Want die stond vorige week 15, 14. Deze week 3 weken slechts in de lijst. Het nummer heet Risk It All. En het is Bruno Mars natuurlijk.

Bruno Mars, gisteren al van 15 naar 14 gegaan in de derde week. En als je dat dan een willekeurige vrouw gaat vragen van wat vindt ze ervan, dan zegt ze I love it, I love it, I love it.

Turn the lights off. Nou, als het dat licht uitgaat, dan zit ik in het donker en dan kan ik niet meer anders zien, hoor. Dan wordt het wel heel erg moeilijk om een hitparade te presenteren. En gelukkig zijn we niet halverwege.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: In de laatste overzicht gaat van 20 naar nummer 10. Met op 20 van 36. Criscos Amsterdam. Jan Smit, Frans Bauer. Zo hoort bij mij. Fleming, Meteor niet nodig. 19 vorige week, 19 deze week. Blijft dus staan in de 19e week. Dan 13 naar 18 is Rain Me In voor Sam Fender en Olivia Dean. En de X-Split schrijft van Bazaar, Nacht in Amsterdam. Vinden we de 9e week op 17, komt van 25. Dan 16, vorige week 17, één plaatsje omhoog voor Talk To You. En dat is van Another, een 54 Ultra, de 4e week. En wat langer in de lijst, 14 weken, is Robert van Hemert. Donnie, moet dat nou? Van 16, één plaats omhoog naar 15. 14 komt van 15, ook die één plaats omhoog voor Bruno Mars. Risk It All, 3e week. En Bella Kay en I Love It, I Love It, I Love It op 13. 12 van 12 blijft er staan. Juste, Jack Staal, John in de 8e week, Turn The Lights Off. En 11 komt van 10, dat is weer één plaats verlies voor Suzanne Freek. Halverwege de X-flitsschijf. Nog een X-flitsschijf voor Taylor Swift en Appalite. 8 naar nummer 10. Dat is dus op de 21e week van deze flitsende 50.

Open langzaam van Taylor Swift, 21 weken genoteerd in de flitsende 50. En zoals Erik net al meldde, het is een oude flitsschijf. En de plaat die gaat nu omlaag van 8 naar nummer 10. Nummer 9, dat is ook een zakker, die komt van 7, staat slechts 8 weken genoteerd. Harry Styles met The American Girl.

0: een vrachtwagen door een brug was gezakt. Na controles en reparaties zijn de werkzaamheden sneller afgerond dan verwacht. Oorspronkelijk zouden de bruggen pas eind mei opengaan. De heropening komt op tijd voor het drukke Hemelvaart- en Pinksterweekend. Op het Werkeiland, naast de huidige Merwedebrug, is woensdag het heien begonnen voor de nieuwe Merwedebruggen. De heiwerkzaamheden zijn onderdeel van de bouw van de nieuwe brug in de A27, waarbij tijdelijke stalen buizen worden gebruikt voor ondersteuning. De grootste buizen zijn ongeveer 30 meter lang en hebben een diameter van bijna 1,5 meter. Ze worden met een aantal machines tegelijkertijd aangebracht. De palen moeten voor 20 juli in de grond zitten. Het geluid van het heien kan over het water verdragen en daardoor hoorbaar zijn in Sleewijk. In de gemeente Altena krijgen nieuwe stroomaansluitingen te maken met wachttijden door drukte op het elektriciteitsnet. Dat komt door landelijke regels van de autoriteit Consument en Markt over de verdeling van schaarse capaciteit. Projecten met maatschappelijk belang krijgen voorrang. De regels gelden al voor grootverbruikers en gaan vanaf juli ook gelden voor huishoudens en kleine aansluitingen. Netbeheerder Enexis adviseert inwoners om aanvragen zo snel mogelijk in te dienen. Nieuwe aanvragen komen na juli op een wachtlijst waarvan de duur nog onbekend is. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
1: Dit is AFM
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is een drukke spits zoals gebruikelijk op vrijdag. De meeste files staan in de Randstad, Noord-Brabant en ook in Gelderland is het druk. Maar nu ook een hele lange file in Limburg op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Eurmond en Maastricht Airport is het tijdverlies een uur. Er is daar een ongeluk gebeurd. Op de A12 Duitse grens Arnhem een half uur vertraging bij knooppunt Velperbroek door werkzaamheden aan de IJsselbrug. Op de A27 Utrecht-Breda tussen Hagestein en knooppunt Gorkum drie kwartier vertraging door een ongeluk. Daar zijn ook twee rijstroken dicht. En door slecht wegdek ook een lange file op de A28 van Amersfoort naar Zwolle tussen het Harde en Zwolle centrum. Hou daar ook rekening met een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
1: Nu terug naar Altena's beste muziekmix.
2: Dit is AFM.
1: Flitsende 50.
2: Nummer 8.

Teddy Swims hoort hier met Mr. Know-It-All. En de plaat die is deze week gestegen van 14 naar nummer 8. En dat in de derde week. En dan kan je ook nog melden. Het is een oude flip.

Voor de tweede keer is dat we een sombere tegenkomen deze week in de Flitsende 50. Deze plaat die staat 11 weken genoteerd en blijft staan op nummer 6. En dan nummer 5, dat is ook een zittenblijver. Olivia Dean met Man I Need.

zo van Shakira. Shakira die heeft in Rio de Janeiro voor zo'n 2,5 miljoen mensen opgetreden op het strand. En deze week blijft ze in de flitsende 50 staan op een nummer 4. Nummer 3 is ook een zittenblijver. 27 weken voor Olivia Dean.

Deze plaats van So Easy to Fall in Love staat 27 weken genoteerd in de flitsende 50. Maar die andere, The Man I Need, is deze week wel de langste noteerde met 35 weken op de 35 weken in de flitsende 50. En 4 weken lang stond de plaat ooit nog op nummer 1. Over nummer 1 net gesproken, deze stond 12 weken lang op nummer 1. Bruno Mars, I Just Might. Yeah.

0: Adjus Maarten, Bruno Mars op nummer 2. En wat zou er dan op nummer 1 staan?
1: Dit is een overzicht van de bovenste beste 10 in de flitsende 50. Flitsende 50. 9.

0: flitsende 50.
1: Straks nummer 1, nu pallen we af van 10 en nummer 2. Abelaide, Taylor Swift op 10 van 8. 7 gaan naar 9. Dat is iets verlies voor Harry Styles in de achtste week American Girls. En Ajax Flits schrijven de derde week Teddy Swims, Mr. Know-It-All. 8 voor Hitler 14, dus wat gestegen. 9 en 7 is 2 plaatsen winst voor Bauza en Magnetic in de vijfde week. En Summer en Homewrecker 6 blijven staan. 5 blijft ook staan. Olivia Dean, Mijna Niet in de maar liefst 35e week. En 15 weken erin staat Shakira en Zoo. In de vierde plus 4, oftewel hij blijft staan, 4. 3 blijft ook 3. Olivia Dean, So Easy in de 27e week. En een ex nummer 1, Bruno Mars, I Just Might, is blijft staan op nummer 2 in de 16e week.
0: Nummer 1.
2: Ja, en je raadt het al, hè, de nummer 1. En die is ook blijven staan voor de derde achtereen. Volgende week op nummer 1. 9 weken nu in de flitsende 50. Ik heb het over Alex Warden met 4 for Dream. Nou, wat ons betreft weer bedankt voor het luisteren. Volgende week doen we het weer dunnetjes over. Wat ons betreft graag tot dan.
3: Flitsende 50.
0: Nummer 1.

0: Dit is AFM.
1: Voor iedere kleine fietsagent die boeven van straat houdt, zet hem op. Voor iedere durfal die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.
2: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je.
3: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
4: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
3: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars. En word gehoord in heel Altena.
4: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
2: Bij My Visdek, menudag. Alle vismenu's €10,95.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
3: Radioreclame via AFM werkt.
4: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
3: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. Is AFM, Altena's beste muziekmix.
4: Met het nieuws.
7: Renate Kok met het NOS Journaal. Klanten van het door brand getroffen datacentrum in Almere kunnen waarschijnlijk binnen 72 uur weer bij hun gegevens. Met noodkoelingen en aggregaten proberen ze daar alles weer op te starten. Door de brand zijn veel websites en andere diensten uitgevallen, zoals bij de Universiteit Utrecht en bij Rederij Doekse. Het datacenter denkt dat er geen data verloren zijn gegaan, omdat het vuur alleen bij de stroomvoorziening en de koeling zou hebben gewoed. Maar het bedrijf weet dat pas zeker als de stroomvoorziening weer is hersteld. De Belgische politie heeft 18 mannen aangehouden die samen een Turkse maffiabende zouden vormen. Ook zijn er huiszoekingen gedaan in 26 woningen. De mannen, allemaal tussen de 22 en 40 jaar, zouden op grote schaal geld hebben verdiend met bedreiging, afpersing en witwassen. De bende zou zeer gewelddadig te werk zijn gegaan, vooral in Belgisch Limburg. Bij huiszoekingen werden meerdere vuurwapens en stapels contant geld gevonden. De politie heeft ook auto's en dure horloges in beslag genomen. Peter Gillis van het tv-programma Massa is Kassa gaat in beroep tegen zijn straf voor belastingontduiking. Gisteren kreeg hij van de rechtbank 1,5 jaar cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk en 1,3 miljoen euro boete. Gillis kreeg ook een taakstraf voor mishandeling van de ex of van zijn ex, maar of hij ook daartegen in beroep gaat is onduidelijk. En de eerste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door de Fransman Paul Magnier. Hij won de sprint en rijdt nu in de roze leiderstrui. In de laatste kilometer voor de finish was er een zware valpartij. Dylan Groenewegen was een van de slachtoffers en was daardoor kansloos voor de sprint. Het weer dan droog en vooral in het noorden zonnig. Vanavond en vannacht opklaringen. Het gaat afkoelen naar een graad of 7. Morgen weer flink zonnige periode, maar ook wat stapelwolken. Maximaal 22 graden wordt het dan. En dan de warmste dag dus van de week. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is AFM.
4: Verkeersinformatie.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Zoals gewoonlijk op vrijdagmiddag is het behoorlijk druk, vooral in de zuidelijke helft van het land. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht een file tussen knooppunt Baterdorp en knooppunt Ter Hocht. Het tijdverlies is daar een kwartier door een aanrijding. De linkerrijstrook is dicht. Op de A12 Duitse grens Arnhem tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek 3 kwartier verdraging. Komt door werkzaamheden aan de IJsselbrug. Op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum 40 minuten vertraging door slecht wegdek. De linkerrijstrook is dicht. A50 Os-Eindhoven tussen Veghel en Sint-Oederode, een half uur vertraging door een ongeluk. En op de A59 Den Bosch richting Knopend Zonzeel tussen Dussen en Maden, een half uur vertraging door een aanrijding. Daar moet het verkeer via de vluchtstrook.
0: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
10: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00. Zaterdag van 8:30 tot 12:00.
9: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3:00 besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
11: Woonidee. Ga idee opdoen bij Woonidee. Dan vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
9: Woonidee. Dat is mijn idee. Woonidee in Veen. Aan de Begijnhof.
12: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12:00 tot 17:00 en zaterdag van 9:00 tot 13:00. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
9: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
3: De radiozender voor de gemeente Altena.
13: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
3: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
13: Met nu...
3: Verhagen viert...

mocht je denken, god, is er wel weer even geleden dat ik iets nieuws van deze dame gehoord heb, van Ariana Grande, even voor de duidelijkheid. Nee, er komt een nieuw album aan, zo werd er van de week aangekondigd. Haar 8e album gaat het worden en dat verschijnt, jawel, op 31 juli. Nou ja, voor de fans van die dame, er komt dus een nieuw werk aan van haar en daar komt natuurlijk een tour en alles omheen, dus nou ja, je kan er naar uitkijken. Zo, waar ik ook naar uitkijk, weekend, lekker, het is 5:10, het is vrijdagmiddag, heerlijk, het is weekend. Zo, wat een fijn moment van de week is dat toch weer. En leuk dat je ons aan hebt staan, dit is Radio AFM, Verhagen viert vrijdag, heerlijk. Ik hou van die vrijdag, het is een fijne dag toch. Ja, 's ochtends als je opstaat dan denk je al van, hé, maar dit is een andere dag dan anders, althans dat heb ik dan. Ik hoop dat je een goede werkdag gehad hebt, goede werkweek en dat je denkt, nou ja, hè, lekker, dat weekend, fijn. Mooi weer volgens mij op komst. Ik moet het zelf ook nog wel even checken, maar het zonnetje schijnt nu goed. Ik had net een jas aan, dat was niet nodig. En volgens mij blijft dat ook de komende dagen een beetje zo. Nou ja, ik ga me er even in verdiepen. Breng ik je straks het weerbericht voor het weekend. Rond 5:30 is dat, evenals het nieuws hier uit de gemeente Altena. Zometeen voor je hier in de show. En ook muziek natuurlijk hoor. Taylor Swift krijg je straks. De Dire Straits komen eraan. En kan ik iets voor jou betekenen? Stuur een verzoekje naar studio@radioafm.nl. Eerst Damiano David voor je met Born with a Broken Heart.

0: Altijd fijn, een stukje muziek van de Dire Straits hier op Radio AFM. Verhagen viert vrijdag, lekker op de vrijdagmiddag, 17:50. Straks nieuws uit de gemeente Altena met onder meer informatie over... Gaat de Albert Heijn in Sleewijk op zondag wel of niet open? En ook informatie over het werkeiland naast de Merwedebrug. Dat en meer zometeen in het lokale nieuws.
1: Zoek uit wat hij fluit.
0: Maar eerst het spelletje wat we iedere vrijdagmiddag spelen zo rond dit tijdstip. Zoek uit wat hij fluit. Leuk dat je luistert en leuk dat je meespeelt. Want jij kan zo in de uitzending komen met een goede oplossing. En wat moet het dan zijn? Nou ja, ik ga een liedje fluiten hier vanuit de studio in Nieuwendijk. En aan jou om te raden welke track dat het is. En als jij dat denkt te weten, geef dan de goede oplossing in de vorm van de titel en de artiest. Titel en de artiest en stuur hem in naar studio@radioafm.nl. Het studio@radioafm.nl. En ja, het is te doen volgens mij. Een hint zit er altijd bij. Je moet het zoeken in de tijd van de zeros. En ja, wat zal ik er nog meer bij zeggen? Het zijn zussen. Ja, kan ik er ook bij zeggen. En een broer zit er ook bij. Dus nou ja, denk er zomaar eens over na. Zoek uit wat die fluit.

0: Wat hij fluit.
1: Nou, daar zal je het mee moeten doen. Stuur de goede oplossing in naar studio@radiohfm.nl. Je hebt een paar minuten de tijd terwijl je luistert naar de nieuwe Taylor Swift. Dit is Elizabeth Taylor.

0: nieuwste single van Taylor Swift. Heet Elizabeth Taylor, hoor hier op Radio AFM. Vragen via vrijdag.
1: Zoek uit wat hij fluit, wat hij fluit.
0: Waar je van mij natuurlijk de oplossing te goed hebt voor zoek uit wat hij fluit van deze vrijdag 8 mei. En als jij het wijsje herkende en wist wat het moest zijn, dan moest je insturen als enige echte goede oplossing. Dat je mij hoorde fluiten, muziek van The Corrs en je hoorde Breathless.
1: Zoek

0: Oeh, dat was hem al. Rubber Band Man hier op Radio AFM. Muziek van Spinners. Even voor de duidelijkheid. Het is 17:30, zo meteen door met de muziek hier. En dan heb ik voor je klaarstaan. Calvin Harris krijg je zo meteen. En ook Donnie gaan we er gezellig bij halen. Zo meteen.
1: Dit is AFM.
2: Weerbericht.
0: Vanavond mooi zonnig in Altena en breed opgeklaard. Het blijft ook lekker droog, dat mogen duidelijk zijn. Komende nacht, het blijft ook droog. Het koelt af tot een graad of 6. Morgen de zaterdag, een heerlijk zonnige dag in Altena. Wederom droog, 22 graden, dat is best aangenaam. Zondag wederom zonnig, maar dan ietsje koeler op de moederdag.
1: Dit is AFM.
2: Met het nieuws uit Altena.
0: De rechter heeft bepaald dat de Albert Heijn in Sleewijk op zondag gesloten moet blijven. Daarmee blijven de regels van de gemeente Altena van kracht, waarin winkels niet op zondag open mogen. De supermarkt wilde ruimere openingstijden vanwege de drukte in het weekend, maar kreeg geen gelijk. Tegenstanders, waaronder 26 kerken, benadrukken het belang van de zondag als rustdag en waarschuwen voor stress en overbelasting in een voortdurende 24-uurseconomie. Op het werkeiland naast de huidige Merwedebrug is het heien begonnen voor de nieuwe Merwedebruggen. De heiwerkzaamheden zijn onderdeel van de bouw van de nieuwe bruggen in de A27, waarbij stalen buizen worden gebruikt voor ondersteuning. De grootste buizen zijn ongeveer 30.

0: meter lang en hebben een diameter van bijna 1,5 meter. Ze worden met een aantal machines tegelijkertijd aangebracht. De palen moeten voor 20 juli in de grond zitten. Het geluid van het heien kan over het water verdragen en daardoor hoorbaar zijn in Sleewijk. In de gemeente Altena krijgen nieuwe stroomaansluitingen te maken met wachttijden door drukte op het elektriciteitsnet. Dat komt door landelijke regels van de autoriteit Consumentenmarkt over de verdeling van de schaarse capaciteit. Projecten met maatschappelijk belang krijgen voorrang. De regels gelden al voor grootgebruikers en gaan vanaf juli ook gelden voor huishoudens en kleine aansluitingen. Netbeheerder Enexis adviseert inwoners om aanvragen zo snel mogelijk in te dienen. Nieuwe aanvragen komen na juli op een wachtlijst waarvan de duur nog onbekend is. In Sleewijk wordt momenteel hard gewerkt aan de bouw van Hospice Altena. De oplevering van het pand staat gepland voor juli, waarna de inrichting volgt. Als alles volgens schema verloopt, opent het hospice begin september 2026 de deuren. De officiële opening vindt plaats op 2 september, gevolgd door meerdere openhuismomenten voor vrijwilligers en inwoners. Ondertussen is er via acties en gemeentelijke steun in totaal €450.000 opgehaald voor de exploitatie. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
1: Dit is AFM
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog steeds bijna 400 kilometer file. En op een aantal plaatsen heb je ook echt veel vertraging nog. Zoals op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Roosteren en Maastricht-Noord is het oponthoud 3 kwartier. Er is een ongeluk gebeurd, maar alle rijstroken zijn wel weer vrij. Op de A12 Duitse grens Arnhem bij knooppunt Velperbroek ruim 1,5 uur vertraging. Komt door werkzaamheden aan de IJsselbrug. Op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Zwolle Centrum is de linker rijstrook dicht vanwege slecht wegdek. Kost je vanaf het harde ruim 1,5 uur. Door politieonderzoek staat er een lange file in het zuiden van het land op de A58 van Tilburg naar Breda bij Tilburg-Reeshof. Hou er rekening met 20 minuten vertraging. En ook in het zuiden gebeurde een ongeluk op de A59 van Den Bosch naar knooppunt Zonzeel bij Maden. Alle rijstroken zijn weer vrij. De vertraging vanaf Dussen is ruim 1 kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
1: Nu terug naar Altena's beste

0: TikTok.
1: Zo,
2: hé. Hey. Waar blijf je nou?
1: Oh, dat was nog niet klaar. Zo iedere keer duikt hij weer op, wou ik zeggen, in een nieuwe combi. Donnie. Deze keer Donnie en Senna met Waar blijf je nou? Zometeen de uittips voor het weekend in de vorm van de Altena Uit Top 3. Lekker luisteren dus naar Bon Jovi.

0: gitaren van Bon Jovi hier op Radio AFM. En je hoorde Everyday.
1: Tips en inspiratie voor jouw weekend in Altena. Dit is de Altena uit top 3.
0: Een nieuw weekend en een nieuwe mogelijkheid om even lekker de tijd aan jezelf te hebben. Wat leuks te gaan doen. En heb je nog een lege agenda? Nou ja, de top 3 uit de uitagenda van Altena voor je.
1: 1.
0: Vanavond gelijk nog eventjes op pad. Eet even lekker wat en ga dat zien. Het Woerdekums Literair Café sluit namelijk het seizoen af. En volgend seizoen zijn ze waarschijnlijk gewoon weer terug, als ik het zo een beetje invul. Maar de afsluitingsseizoen is vanavond 8 mei. Het is op het Altena College deze keer. En daar komt de schrijver Anniet van der Zijl. En van der Zijl gaat vertellen over haar nieuwste boek, De Zwevende Wereld. En ze gaat daarover in gesprek met Marieke Jonker. En ze is ook bekend van bijvoorbeeld de succesvolle titel als Sunny Boy. De zaal opent om 8 uur en het programma start om 8:30. En mocht jij een boek van haar hebben of dat gelijk daar volgens mij aanschaffen, kan je dat laten signeren. Dus nou, dat is toch altijd leuk. Vanavond dus op het Altena College vanaf 8 uur in Sleewijk.
1: 2.
0: Morgen voor de prachtige dag, 22 graden zonnig. En ga dan op zoek naar trekvogels in de Biesbos. Want natuurliefhebbers zijn van harte welkom tijdens de excursie. En wel morgen, niet zomaar toevallig. Het is Wereld Trekvogeldag. Onder leiding van boswachter en vogelexpert Harm Blom ga je op zoek naar bijzondere trekvogels. De excursie is een vaartocht, een wandeltocht naar een mooi uitkijkpunt. En het start allemaal om 9 uur bij de jachthaven Vissershang in Hank. En duurt tot 1 uur. En lekker de Biesbos in en vogels spotten daar. Nou, prachtige dag daarvoor morgen.
1: 1.
0: En tot slot, in deze Altena uit top 3 kan je morgen naar het altijd gezellige Werkendam en wel naar Goezaten, want daar is namelijk een fancy fair en rommelmarkt. Van 10 tot 4, lekker midden op de dag. Ga daar kijken aan de Raadhuislaan bij Goezaten. Een dag vol activiteiten voor jong en oud. Je kan daar als kind ook je laten schminken, gaan knutselen, spelletjes spelen. Je kan gaan snuffelen in de tweedehands spullen, meedoen aan acties, loodjes trekken, eten en drinken. Nou, dat is de typische fancy fair en rommelmarkt sfeer daar dus bij Goezaten. Morgen van 10 tot 4. Heb je meegeteld? Heb je hem door? Altena uit top 3. Ik heb ze alle 3 met je doorgenomen. Wil je dit nog eens even op je gemakje nalezen? Bezoek onze site radioafm.nl en klik door naar nieuws en dan regio-info. Of kijk naar de collega's van Altena TV. Lekker vanaf je bank in je woonkamer en dan zie je dit voorbij komen.

Ja, zo eens in de zoveel tijd vind ik dit toch wel weer een heel mooi duet om weer even te horen. Crasip en Danny Vera en Make It a Memory. 5 minuten voor 6 op de klok. Tijd zometeen hier in de show voor nieuws, commercials, weer verkeer. 6 uur is het bijna. En dan lekker door met de muziek in uur 2. Vragen via vrijdag. U2 komt eraan. Olivia Dean heb ik voor je. Natuurlijk meer nieuws uit de gemeente Altena. En alles wat ik niet genoemd heb, hoor je in het volgende uur. Ik heb er nog eentje voor je voor dat nieuws. En je hoort het al hoor. Dat is Direct. De mannen van Direct met True the Looking Glass. Lekker blijven luisteren. Eet smakelijk als je ondertussen misschien gaat eten. En tot zo.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
2: Mijn naam is Daniel Rowland.
3: Ik ben Remy van Kesten.
4: Ik ben
3: Marcia
4: van Kesten. En ik speel op een cello van het Muziekinstrumentenfonds.
5: Ik ben
4: Nadine Vinsleer Guiting.
5: En ik speel op een
4: cello van
5: het Muziekinstrumentenfonds.
1: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
6: Dit is AFM. Altena's beste muziekmix.
7: Met het nieuws.
8: Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet trekt in totaal 100 miljoen euro uit voor compensatie van de vuurwerkverkopers. Met ingang van komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, omdat hulpverleners stevast worden bestookt en mensen ook gewond raken. De vuurwerkbranche vindt die 100 miljoen veel te weinig. De verkoopbedrijven vroegen bijna 900 miljoen euro compensatie voor het wegvallen van hun inkomsten. Klanten van het door brand getroffen datacentrum in Almere kunnen waarschijnlijk binnen 72 uur weer bij hun gegevens. Met noodkoelingen en aggregaten proberen ze daar alles weer op te starten. Door de brand zijn veel websites en andere diensten uitgevallen, zoals bij de Universiteit Utrecht en Rederij Doeksen. Het datacentrum denkt dat er geen data verloren zijn gegaan, omdat het vuur alleen bij de stroomvoorziening en de koeling zou hebben gewoed. Maar het bedrijf weet dat pas zeker als die stroomvoorziening weer is hersteld. De grenscontroles gaan na de zomer op de schop. Het kabinet wil de marechaussee meer ruimte geven om zelf te bepalen waar en wanneer die controles nodig zijn. Volgens minister Van den Brink is dat vaak niet aan de grenzen zelf, maar op de wegen achter die grenzen. De maatregel maakt deel uit van een pakket waarmee het kabinet de asielwetten alsnog door het parlement wil krijgen. Voor het eerst is er nu ook een wolf gezien in Zuid-Holland. Hij is vorige maand gefilmd in de buurt van Barendrecht. Volgens de provincie is het waarschijnlijk een zwervende wolf die op zoek is naar een eigen leefgebied. En daarom is het niet zeker of die wolf ook in Zuid-Holland blijft of dat hij op doortocht is. Judoka Amber Gersjes heeft voor het eerst goud op een Grand Slam toernooi gewonnen. In Kazachstan was ze in de finale van de klasse tot 48 kilo te sterk voor haar tegenstander Gambatar uit Mongolië. Het weer dan vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar een graad of 7. Morgen flink zonnige periode, ook wat wolken. En met maximaal 22 graden wordt het dan de warmste dag van de week. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is AFM.
9: Verkeersinformatie.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files worden heel snel korter. Bij elkaar staat er nog 200 kilometer. Op de A2 nog wel veel vertraging van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg. De vertraging is 20 minuten. Op de A12 Duitse grens Arnhem tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek een half uur vertraging. A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum 25 minuten oponthoud. En op de A58 Eindhoven-Breda tussen Moergestel en Tilburg-Reeshof 3 kwartier vertraging door politieonderzoek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerken Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
11: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten. En neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
12: of bel 0183-820-303 voor meer informatie.
13: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
11: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
6: De radiozender voor de gemeente Altena.
2: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
6: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
2: Met nu...
6: Verhagen viert vrij.

Fijn hoor, om zo het uur lekker te openen met het geluid van U2 hier op Radio AFM. En je hoorde All Because of You. Die mannen van U2 hebben weer een hoop nieuw werk uitgebracht. En daarmee is de lijst hier met muziek van U2 alleen nog maar weer groter geworden in de grote databank van Radio AFM. En even een feitje van eigen keuken zo, dan gelijk maar om met je te delen die databank. Wat zit daar dan allemaal in? Ja, dat kan ik je bij deze vertellen, want die wordt iedere week groter en groter. Collega Kevin Joosten zorgt daarvoor. 29.903 tracks. Nou ja, doe een verzoekje en ik heb hem voor je. Dat is een beetje de conclusie. Tot 7 uur ben ik hier te horen. Verhagen viert vrijdag met in deze show nog nieuws uit de gemeente Altena. Straks een actueel nieuwsbulletin om 6:30. Het weekend weer. Ik heb ook oud en nieuw voor je in petto straks in het programma. En natuurlijk, zoals je ook iedere week van mij gewend bent, gaan we een track uit de jaren 80 uitlichten. In Altena's beste 80's track. Ik heb wat fijne muziek uitgezocht, al zeg ik het zelf. Zometeen NSYNC en Chaka Khan. Er is Olivia Dean. En Man I Need, AFM.

0: van Chaka Khan hier op Radio AFM. En I'm Every Woman. Vragenfeed vrijdag. Vrijdagavond, jawel, het is 8 mei en 6:50. Zometeen nieuws uit de gemeente Altena. Het weekendweerbericht heb ik ook voor je. En dat ziet er goed uit, hoor.
1: Altena's beste 80's track.
0: Eerst terug de jaren 80 in en om precies te zijn... Op de kop af naar de jaren 80, 1980 deze week. Een nummer wat verscheen op het album wat de naam draagt van de artiest. En deze track werd geschreven, geïnspireerd door drag queens. Want de track is geschreven door het legendarische duo Nile Rodgers en Bernard Edwards. En die ken je natuurlijk van de disco, funkband Chic. En Nile Rodgers kreeg inspiratie voor deze track toen hij meerdere drag queens zag die gekleed waren. Als Diana Ross notabene in een club in New York. En ja, als je drag queens ziet die gekleed zijn als Diana Ross, dan zou het ook raar zijn dat je niet Diana Ross dit in laat zingen. En zo gebeurde het, want Diana Ross die produceerde het... of die zong het in ieder geval. Het kwam op het album Diana terecht, 1980. Een echte disco-klassieker uit die tijd. En het nummer groeide uit tot een wereldwijde hit voor Diana Ross. En het werd later ook een belangrijk anthem voor de LHBTQ+-gemeenschap. Herkenbare intro met blazers wordt gezien als de meest iconische openingen uit de jaren 80. Nou, we hebben hem afgestoft en we frissen je geheugen op, want deze week Diana Ross en I'm Coming Out, uitgelicht als...
1: Altena's beste

0: weet dat alles wat hij uitbrengt wel raak is. Deze Somber, je hoort hem hier met zijn nieuwe Potential. Sean Michael Boos heet hij eigenlijk, geboren in New York. En hit eigenlijk al, in een korte tijd, 12 to 12, Back to Friends, Home Wrecker. Wie weet wat dit weer gaat worden. Dit is AFM, vragen wie vrijdag zometeen Liquido voor je met Narcotic. En ook Boosa met Magnetic hoor je zometeen.
1: Dit is AFM
2: Weerbericht.
0: Het is prachtig zonnig in Altena. Breed opgeklaard, lekker droog. En de komende nacht dan blijft het eigenlijk zo. De zon gaat natuurlijk alleen wel onder. Ja, laat dat duidelijk zijn. Het koelt af tot een graad of 6 vannacht. Morgen de zaterdag een zonnige dag. Het wordt warm, 22 graden voor de tijd van het jaar. En dat is best aangenaam. En zondag wederom zonnig op de moederdag. Wel een klein beetje koeler, maar nog steeds een mooi weekend.
1: Dit is AFM.
2: Met het nieuws uit Altena.
0: Bezoekers van de Biesbos kunnen nu ook op de Hofmansplaat naar een toilet. In het Nationaal Park is deze week het eerste natuurtoilet geopend. Het werkt zonder water, riool of elektriciteit. Urine verdampt via een speciaal systeem en ontlasting droogt in. Het toilet is bedoeld voor wandelaars, excursies en schoolgroepen die per boot naar het gebied komen. Volgens het MDL-fonds ziet een kwart van de Nederlanders af van een natuurbezoek door een tekort aan toiletten. Het initiatief komt van de gemeente Dribbelen, Staatsbosbeheer en het MDL-fonds. Voor 628 scholieren in Altena zijn de spannendste weken van hun schooltijd begonnen. De eindexamens zijn van start gegaan. Het gaat om 430 VMBO-leerlingen, 140 HAVisten en 58 VWO'ers. Vorig jaar slaagde 92% van de examenkandidaten hier in Altena. Vooral de VWO-leerlingen deden het toen goed, met een gemiddeld 6,5 voor het centraal examen. Volgens cijfers van de dienst uitvoering onderwijs vertrekken veel jongeren na hun diploma voor studie of werk naar andere gemeenten, onder meer naar Breda en Utrecht. Alle bruggen in de Galeiweg zijn weer geopend, waardoor fietsers en wandelaars de routes in de Noordwaard weer kunnen gebruiken. De bruggen waren gesloten nadat op 12 maart een vrachtwagen door de brug was gezakt. Na controles en reparaties zijn de werkzaamheden sneller afgerond dan verwacht. Oorspronkelijk zouden de bruggen pas eind van de maand opengaan. De heropening komt op tijd voor het drukke Hemelvaart- en Pinksterweekend. Het fietspad aan de westzijde van de Merwedebrug wordt vanaf 15 mei, 9 uur 's avonds, definitief afgesloten vanwege werkzaamheden aan de brug. Fietsers kunnen daarna alleen nog gebruik maken van het fietspad aan de oostzijde. Daarnaast sluit Rijkswaterstaat begin juni de fietsonderdoorgang van de A27 bij Kerkeinde in Sleewijk. Fietsers worden dan omgeleid via de Kooikamp, Staleinde en Deltaweg richting het fietspad op de Merwedebrug. De afsluiting is nodig omdat de zogenaamde krul tot aan de westkant wordt gesloopt voor de aanleg van de nieuwe brugverbinding. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
1: Dit is AFM
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog 80 kilometer file. Op de A2 nog een lange file van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Born en de afrit Maastricht Airport is de vertraging een kwartier. De oorzaak is een ongeluk, maar alle rijstroken zijn weer vrij. Op de A12 Duitse grens Arnhem tussen Knooppunt Oudijk en Knooppunt Velperbroek een half uur vertraging door werkzaamheden aan de IJsselbrug. A29 Rotterdam-Bergen op Zoom bij de afrit Numansdorp 20 minuten vertraging. Komt door een vrachtwagen met pech, daar is ook een rijstrook dicht. En op de A58 Tilburg-Breda bij Tilburg.

0: best een half uur vertraging door politieonderzoek na een ernstig ongeluk. Daar is de afrit dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
2: Nu terug naar Altena's beste muziekmix.
3: Dit is AFM.
2: Verhagen viert vrijdag met Rick Verhagen. AFM.

Volgens mij is het een behoorlijke one day fly geweest, deze Liquido en Narcotic. Maar ben jij een beetje van mijn leeftijd, zo tegen de 40, dan heb jij hier waarschijnlijk toch wel goede herinneringen aan. En weet je hem nog precies helemaal mee te blaren. Goed, vandaag viert vrijdag, op deze vrijdagmiddag 6:50. Vrijdagavond moet ik zeggen, lekker. Straks 7:00, Kevin Joost hier met Joost in het weekend. Maar niet voordat we zometeen nog oud en nieuw voor je hebben. En tot aan die tijd nog een andere track voor je van Justy, Jack Style en John. En dit is Turn the Lights Off.

0: deuntje wat behoorlijk in je hoofd kan blijven zitten. Justy, Jackstyle en John met Turn the Lights Off. Zo, staartje van de show. Vragen van je vrijdag met oud en nieuw voor je. En deze week in oud en nieuw een Nederlander, Lodewijk Fluttert. En dan denk je, goh, Lodewijk Fluttert, nooit van gehoord. Kan zomaar zijn natuurlijk dat jij echt geen idee hebt. Hij komt uit de Markelo, geboren in 1991. Nederlands DJ en muziekproducent. Elektronische muziek, deep house en techno. En waar ken je hem dan van? Nou, hij heeft gewoon in de top 40 gestaan, hoor. Tweemaal zelfs. En zijn debuutsingle, daarmee stond hij in de top 40. Bakermat, zo kennen we hem eigenlijk. En dat was 2012, toen hij met One Day, oftewel vandaag, in de hitlijsten stond. En hij heeft wat nieuws gemaakt, I Love Life heet het. En dan heb je het al in de gaten, want van 2012 naar 2026 zit daar dan dus 14 jaar tussen. En ja, oordeel maar eens of hij nog steeds een beetje in dezelfde zomerse en tropische stijl werkt als dat hij dat 12 jaar geleden deed. Want dat is toch wel de stijl die geassocieerd wordt met zijn muziek. Maak hem al dus, oud en nieuw, Vragen Vier Vrijdag. En van deze vandaag, die nu al loopt en te horen is, gaan we zo meteen dus 14 jaar verder naar het heden, naar I Love Life. Bakermat.
1: We face the difficulties of today and tomorrow. I still have a dream. It is a

0: best een lekker sfeertje. Bakermat, I Love Life. En daarvoor nog 14 jaar eerder in de tijd. In Oud en Nieuw, je hoorde hem met Vandaag.
1: Verhagen viert vrijdag met Rick Verhagen. AFM.

een fijn duo. Miles Smith en Neil Horan en Drive Safe. Bijna 7 uur. En dat wil zeggen tijd om het studiomeubel hier door te geven. Collega Kevin Joosten met Joosten in het weekend. Zometeen hier op de zender. Nieuws van 7 uur komt eraan. En ik spreek je volgende week. Nog eentje voor je. Kygo en Eva Max sluiten af met Whatever. This-

0: Dit is AFM.
1: Voor iedere kleine fietsagent die boeven van straat haalt, zet hem op. Voor iedere durfal die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.
2: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur en zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
5: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
6: Met het nieuws.
7: Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet trekt in totaal 100 miljoen euro uit voor compensatie van de vuurwerkverkopers. Met de ingang van komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, omdat er altijd hulpverleners worden bestookt en mensen gewond raken. Alleen knalerten en sterretjes mogen nog. Buurtverenigingen mogen nog wel siervuurwerk afsteken als compoundboxen en fonteintjes. De vuurwerkbranche vindt die 100 miljoen veel te weinig. De verkoopbedrijven vroegen bijna 900 miljoen euro compensatie voor het wegvallen van hun inkomsten. Bij de gijzelingen in een bank in Duitsland, in Sinzig, zou een kist met geld zijn buitgemaakt. De politie heeft ook een signalement van 1 verdachte verspreid die kist zou hebben meegenomen. Over eventuele andere verdachten is niets bekendgemaakt. De gijzeling begon vanmorgen. Er werden 2 mensen vastgehouden, de chauffeur van een geldtransport en een medewerker van de bank. Die bleven ongedeerd en werden rond 2:30 vanmiddag door de politie bevrijd. De dader of daders waren toen al gevlucht. Het kabinet wil de marechaussee meer ruimte geven om zelf te bepalen waar en wanneer er grenscontroles nodig zijn. Volgens minister Van den Brink is dat vaak niet aan de grenzen zelf, maar op wegen daar in de buurt. De maatregel maakt deel uit van een pakket waarmee het kabinet de asielwetten alsnog door het parlement wil krijgen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten is tevreden.
8: Het is goed dat de premier zich heeft uitgesproken. Het is ook goed dat het kabinet vandaag een aantal plannen heeft gepresenteerd. En het is nu ook zaak om daar echt mee aan de slag te gaan en resultaten te laten zien.
7: Ja, of er vanuit Den Haag nu meer geld voor de marechaussee komt, is niet duidelijk. En wielrenster Anna van der Breggen heeft de rode leiderstrui overgenomen in de Vuelta Feminina. De 36-jarige Nederlandse won in Spanje de 6e en voorlaatste etappe. Dat was een bergetappe. Het weer dan, de opklaringen. Vannacht is het helder. Temperatuur daalt naar een graad of 7. Weinig wind is er ook. Morgen eerst vrij veel zon, maar later ook wat stapelwolken. Blijft wel droog en het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is AFM.
0: Verkeersinformatie.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files lossen heel snel op. Nog wel veel vertraging op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Knaupendel en Afrit Kerkdriel. De vertraging is daar 25 minuten door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Door werkzaamheden aan de IJsselbrug ook nog veel oponthoud op de A12, Duitse grens Arnhem tussen Zevenaar en Knooppunt Velperbroek. Hou daar ook rekening met 20 minuten oponthoud. Op de A29 Rotterdam-Bergen op Zoom bij Numansdorp een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. Daar is ook een rijstrook dicht. En op de A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg Centrum Oost en Tilburg Centrum West 20 minuten vertraging door politieonderzoek. Daar is de afrit dicht.
10: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
0: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
5: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars. En word gehoord in heel Altena.
0: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl.
6: En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
11: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06-408-490-40.
5: Radioreclame via AFM werkt.
12: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
5: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. De radiozender voor de gemeente Altena.
13: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
5: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
13: Met nu
5: Joost.

De Kooks hoor je in Always Where I Need To Be. Dat is muziek uit het jaar 2008. Stond op het tweede album van de band. Het album was toen de tijd getiteld Conk. En dat kwam 2 jaar later uit na het album Inside Out, dat album, dat leverde de Kooks meteen bekendheid op met met name She Moves In Her Own Way en Naïef en misschien dan ook nog wel Ola, wat in Nederland ook wel een bescheiden hitje werd. Maar Naïef, denk ik, en She Moves In Her Own Way, dat waren wel de prijsnummers op dat album. Nou, de band moest er maar een tweede album uitbrengen. Dacht toch, we doen het net even wat anders. Conk leverde dan ook muzikaal een wel wat ander geluid op. Met onder andere dus het nummer wat je zojuist hoorde. Always Where I Need To Be. En ook Shine On stond daarop als single. En Mr. Maker, wat ik best wel een fijn plaatje vond. Goed, met de Kooks. En Always Where I Need To Be begonnen we deze nieuwe Joostin in het weekend. Met ook de komende 2 uur weer volop aandacht voor nieuwe muziek. Ja, ik heb net even geteld. 13 nieuwe nummers meegenomen naar de studio. En aangezien ik vorige week afwezig was, heb ik ook nog wat restanten liggen van vorige week. Die schuif ik er ook graag nog even bij. Dus nou ja, heel veel nieuwe muziek te gaan. Kevin Joosten. Ja, dan gaan we toch even terug naar vorige week. Toen kwam er nieuwe muziek uit van een band die heet Canned Pineapple. Dit is

Kids Brighton. Ze zijn al een aantal jaartjes actief als band. Ik zag net dat ze in 2024 al een optreden hebben gegeven op het Showcase Festival in Rotterdam. En de band bracht vorige week een nieuwe single uit. Want ze hebben al meer uitgebracht. Ik zag ook een EP al eerder verschenen. EP Big Break. Maar nu dan de nieuwe single. Die heet Little Things. De band heet Canned Pineapple. Ja, creatieve naam kunnen we stellen. Ja, lastig te zoeken kan ik je ook zeggen op internet. Ja.

Je hoorde Casey Skull en Chase Down. En ik zat inderdaad even te kijken. In 2021, november 2021, besloot de band echt na 3 jaar mee te stoppen. Eindhovense band Casey Skull. Jaar 2021 was nog het corona-jaar. Dus toen deden ze mee aan de popronde. En konden ze uiteindelijk hun laatste 3 shows niet meer spelen. Dus ja, uiteindelijk gewoon abrupt einde gekomen aan deze band Casey Skull. En Chase Down. Wel fijn om weer eens een keer te horen. Ja, en over te horen gesproken. Het is tijd geworden voor de nieuwe muziek van vandaag. Ik heb weer een bak met nieuwe muziek meegenomen hier naar de studio. Ik dacht, ik pik er gewoon 3 uit die ik stijf achter elkaar je ga laten horen. Dus dat betekent als eerste zometeen nieuwe muziek van de band Magazines. Eigenlijk oorspronkelijk uit Zeeland afkomstig, maar voor de muziek verhuisd naar Antwerpen. Heette voorheen Peer. Hè? Dat was de oude bandnaam. Maar tegenwoordig dus onder de naam Magazines bezig. En Okidoki komt er zometeen voor je aan. Ja, dat is de titel van dat nummer. Ook nieuwe muziek van The Awkwards. Geselecteerd voor de popronde zag ik deze week voorbij komen. Voor de popronde de 2026. Dus dat is mooi nieuws. En brengen binnenkort een album uit. Wanna Feel Love is de nieuwe single die er zometeen aankomt. En nieuwe muziek van Father John Misty. De payoff, fantastische nieuwe single die er zometeen voor je aankomt. Maar als eerste is dit dus Magazines met Okidoki.

prachtig. Nieuwe single van Father John Misty. De nieuwe single op een rij. Want er is eerder al een andere single uitgekomen. Nu is daar dan de payoff. Ik schat in dat deze Father John Misty langzaamaan toe aan het werken is naar een nieuw album. Zijn vorige album bestond nog maar uit slechts 8 nummers. Nu hopelijk dus wat meer. Dat zou mooi zijn.

0: The Awkward, die band, komt uit Nijmegen. Brengen over een week, op 15 mei precies te zijn, een nieuw album uit. What's the Plan? Wordt dan uiteindelijk ook gereleased op 16 mei in Nijmegen, in de Merlijn. En de band is dus, zoals gezegd, geselecteerd voor de popronde. Dit najaar werd deze week bekendgemaakt. Ja, en dat geldt dan ook nog voor magazines. De band die je daarvoor hoorde, band die in het verleden dus Peer heette, toen nog vanuit Zeeland opereerde, inmiddels verhuisd is naar Antwerpen voor de muziek, begrijp ik. En ook geselecteerd voor de popronde. Ze brachten vandaag een nieuwe single uit. Die heet Okidoki. En ze geven zelf aan dat dit het meest experimentele nummer is wat ze ooit hebben uitgebracht. En dat bleek ook wel. Het deed maar een beetje denken aan De Staat in Verreweg. Dus hebben ze aardig goed gedaan. Deze mannen van magazines.
1: Dit is AFM
2: Weerbericht.
0: Ja, het was vandaag best wel aardig weer, hè? Op dit moment nog een graadje of 14 in Altena. En vanavond en vannacht dan gaat het afkoelen tot een graadje of 7. Morgen overdag, dan wordt het prachtig weer. Volop zon, graad of 20 in de middag. De nacht van zaterdag op zondag wordt het 8 graden. Zondag wat meer bewolking en dan een maximum temperatuur van 18 graden. Dat is nog steeds best aangenaam, kunnen we natuurlijk stellen. En de dagen daarna dan gaat het wel wat veranderen. Maandag slechts 12 graden. Dus mocht je maandag naar buiten toe gaan, naar je werk, even rekening houden. Ik zou een jas meenemen.
1: Dit is AFM
2: met het nieuws uit Altena.
0: De rechter heeft bepaald dat de Albert Heijn in Sleewijk op zondag gesloten moet blijven. Daarmee blijven de regels van de gemeente Altena van kracht, waarin winkels niet op zondag open mogen. De supermarkt wilde ruimere openingstijden vanwege de drukte in het weekend, maar kreeg geen gelijk. Tegenstanders, waaronder 26 kerken, benadrukken het belang van de zondag als rustdag en waarschuwen voor stress en overbelasting in de voortdurende 24-uurseconomie. Op het werkeiland naast de huidige Merwedebrug is het heien begonnen voor de nieuwe Merwedebruggen. De heiwerkzaamheden zijn onderdeel van de bouw van de nieuwe bruggen in de A27, waarbij tijdelijke stalen buizen worden gebruikt voor ondersteuning. De grootste buizen zijn ongeveer 30 meter lang en hebben een diameter van bijna 1,5 meter. Ze worden met een aantal machines tegelijkertijd aangebracht. De palen moeten voor 20 juli in de grond zitten. Het geluid van het heien kan over het water verdragen en daardoor hoorbaar zijn in Sleewijk. In de gemeente Altena krijgen nieuwe stroomaansluitingen te maken met wachttijden door drukte op het elektriciteitsnet. Dat komt door landelijke regels van de autoriteit Consument en Markt over de verdeling van schaarse capaciteit. Projecten met maatschappelijke belang krijgen voorrang. De regels gelden al voor grote verbruikers en gaan vanaf juli ook gelden voor huishoudens en kleine aansluitingen. Netbeheerder Enexis adviseert inwoners om aanvragen zo snel mogelijk in te dienen. Nieuwe aanvragen komen na juli op een wachtlijst waarvan de duur nog onbekend is. En in Sleewijk wordt momenteel hard gewerkt aan de bouw van Hospice Altena. De oplevering van het pand staat gepland voor juli, waarna de inrichting volgt. Als alles volgens schema verloopt, opent het hospice begin september 2026 de deuren. De officiële opening vindt plaats op 2 september, gevolgd door meerdere open huismomenten voor vrijwilligers en inwoners. Ondertussen is er via acties en gemeentelijke steun in totaal €450.000 opgehaald voor de exploitatie. En tot zover het lokale nieuws uit Altena.
1: Dit is AFM
2: Verkeersinformatie. Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files lossen heel snel op. Nog wel veel vertraging op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Knaupendel en Afrit Kerkdriel. De vertraging is daar 25 minuten door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Door werkzaamheden aan de IJsselbrug ook nog veel oponthoud op de A12, Duitse grens Arnhem tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek. Hou daar ook rekening met 20 minuten oponthoud. Op de A29 Rotterdam-Bergen op Zoom bij Numansdorp een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. Daar is ook een rijstrook dicht. En op de A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg Centrum Oost en Tilburg Centrum West 20 minuten vertraging door politieonderzoek. Daar is de afrit dicht.
3: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
1: Nu terug naar Altena's beste muziekmix.

afkomstig van het album Crow Left of the Murder dat uiteindelijk in 2004 uitkwam. Maar deze single werd gereleased in 2003. En ja, dat was toen na een tijdje van wat stilte rondom de band opeens weer een nieuwe muziek. En ja, er schijnt ook weer nieuwe muziek aan te komen van Incubus. Dat wordt althans gezegd. Something in the Water zou een nieuw albumtitel zijn. Wanneer die uit gaat komen, onduidelijk. Maar goed, dit was Terug in de Tijd dus. Megalomaniac van Incubus uit 2003. En daarvoor nog wat verder terug in de tijd. Ecstasy. Engelse rockband die door nog een menigeen moderne artiest, om het maar even zo te noemen, wordt beschreven als een band waar ze die veel invloeden heeft gehad op hen ook in het muzikale leven. Je hoorde Ecstasy met het nummer Dear God, wat minder bekende single van de band uit 1986. Daarmee keerden we even terug in de tijd in het programma Joosten in het weekend.

De ACI is de Adult Correctional Institutions. Is de gevangenis van de staat in Rhode Island in de Verenigde Staten. En Dear Thick, dat is de band die daarover zong. Ja, en het is zeker niet om dat een lofzang toe te beduiden. Nee, het is daar bar en boos. En dat is wat bezingen. Op dit nummer ACI van de band Dear Thick uit Rhode Island komen ze dus. Alternatieve rock folk band. En deze band brengt op 5 juni een nieuw album uit. Coin-O-Matic. En daarop staat ook dit nummer. ACI. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb de band pas onlangs ontdekt, terwijl ze toch al een tijdje bezig zijn. En ik had onlangs ook dat ander prachtig nummer van dat nieuwe album, Coin-O-Matic. Dus zeer benieuwd naar de rest van dat album. Ga ik zeker in de gaten houden. En wat ik dat een keer daar ook nog een beetje mee ga lastigvallen als daar weer nieuwe muziek vanuit gaat komen. Ja, wie weet. Want nieuwe muziek, dat is toch waar het op draait in dit programma Joosten in het weekend. En deze week was er opeens weer een teken van leven van Yard Act. Er kwam nieuwe muziek uit, een nieuwe single.

prachtige nieuwe single van Angus en Julia Stone, broer en zus. Je hoorde Karaoke Bar. En daarvoor ook nog nieuwe muziek dus van Yard Act Redeemer. En dat is 2 jaar van stilte geweest rondom deze band Yard Act. Maar daar zijn ze dan dus met nieuwe muziek Redeemer. Ik vermoed dat er ook wel een nieuwe plaat aan gaat komen. Jawel, op 17 juli namelijk om precies te zijn. You're Gonna Need A Little Music. Zo gaat die nieuwe plaat heten. En ze komen ook naar Nederland toe. Mocht je ze live willen gaan zien, dan moet je in Tivoli-Vredenburg in Utrecht zijn. Om precies te zijn. Zo, ik zit echt gewoon door een hele waslijst van concerten heen te bladeren. Ik zag ergens iets staan volgens mij van 3 oktober, als ik me niet vergis. Jawel, inderdaad, 3 oktober in Tivoli-Vredenburg, Utrecht, kun je Yard Act live gaan zien. Ja, zometeen in het volgende uur van dit programma Joost in het weekend nog veel meer nieuwe muziek. Voor dit uur gaan we eruit met Young the Giants, Evergreen.

0: kleine fietsagent die boeven van straat haalt? Zet hem op. Voor iedere durfel die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets? Zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst? Maar ook voor iedere papa en mama zelf? Ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.
1: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
4: Mijn naam is Daniel Roland.
5: Ik ben Remy van Kesteren.
6: Ik ben Marcia van
5: Kerk
6: en ik speel op een cello van het Muziekinstrumentenfonds.
7: Ik ben
6: Marie,
7: ik ben
6: Julia Feiting
7: en ik speel op een viool van het
3: Muziekinstrumentenfonds. Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
1: Modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
8: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
9: Met het nieuws.
10: Renate Kok met het NOS-journaal. Bij de gijzeling in een bank in Duitsland in Sinzig zou een kist met geld zijn buitgemaakt. Van de daders of daders is nog geen spoor. Gijzeling begon vanmorgen bij een geldtransport, zegt correspondent Charlotte Waiers.
11: Dat de chauffeur van die wagen is uitgestapt en toen is benaderd door iemand, onduidelijk dus één of meerdere mensen, en dat ze naar binnen zijn gegaan en de kluis in zouden zijn gegaan. En rond 2:30 vanmiddag is vervolgens de politie binnengevallen en heeft toen 2 mensen die binnen in de bank zaten opgesloten bevrijd. De
10: politie heeft ook een signalement van 1 verdachte verspreid. Die zou die kist met geld hebben meegenomen. In de buurt van het Zuid-Hollandse Barendrecht is vorige maand een wolf gespot. En daarmee is de wolf nu in alle provincies in het land wel eens een keer gezien. Of die wolf in Zuid-Holland daar ook blijft of alleen maar op doortocht was, weet de provincie niet. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit voor vuurwerkhandelaren. Hun inkomsten vallen weg vanwege het vuurwerkverbod. Een ondernemer die veel geld stak in zo'n vuurwerkbunker vindt het terecht dat die compensatie hier komt.
12: Het pand wordt minder waard, want die vuurwerkbunker die kun je natuurlijk te gelden maken als je het pand verkoopt. Dat is niet meer. En je winstderving op het vuurwerk, dat is ook niet mis.
10: De vuurwerkbranche vindt de 100 miljoen euro van het kabinet veel te weinig. Ze vroegen bijna 900 miljoen. Journalist en activist Karin Spaink is vandaag overleden. Ze koos zelf voor de dood nadat ze jarenlang leed aan de auto-immuunziekte MS. Ze schreef ruim 1000 columns voor het Parool die ook voor een groot deel over haar ziekte gingen. Ze keerde zich fel tegen kwakzalvers die vonden dat ziekte tussen je oren zit. Ook gingen haar columns vaak over privacy, seksuele diversiteit en feminisme. Ze was in 1999 de medeoprichter van de privacyorganisatie Bits of Freedom. Karin Spaink was 68 jaar. Het weer dan. Het is vannacht overwegend helder. De temperatuur daalt naar 1 graad of 7. Morgen eerst vrij veel zon, later ook wat stapelwolken. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is AFM.
13: Verkeersinformatie.
14: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
15: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
4: Bij WoonIdee. Dan vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
5: WoonIdee. Dat is mijn idee.
6: WoonIdee in Veen.
15: Aan de Begijnhof. Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
7: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00, zaterdag van 8:30 tot 12:00.
9: De radiozender voor de gemeente Altena.
13: Wij zijn...

Midnight Story, zo heette deze Finse band. Zij horen Kids Aren't Saved Aren't Safe in the Metro. Muziek uit het jaar 2013. En als je dan naar de tekst luistert, dan zijn het voor mij willekeurig wat Engelse woorden achter elkaar gepropt, zo'n beetje. Want het is nou niet zo dat het een heel duidelijke tekst is. Ik hoor, als ik het toch goed hoor, hoor ik ook regelmatig noemen We Met Each Other at the Tesco. Dat kan ook helemaal niet in Finland, want er is helemaal geen Tesco. Dat is een supermarkt die in Groot-Brittannië met name heel veel gevestigd is. Maar in Finland zeker niet. Dus ja, waar het precies over gaat, ik weet het niet. Maar het is een heel fijn plaatje van deze Satellite Stories. Band dus uit Finland. In 2013 denk ik dat dit wel een beetje de doorbraak was. Kids Aren't Safe in the Metro levert uiteindelijk een plek op het Lowlands Festival. Ook in datzelfde jaar. Toen brachten ze ook hun tweede album uit, Pine Trails. Vervolgens volgden er nog drie albums. En in 2018 besloot de band dat het over en uit en genoeg was voor Satellite Stories. En daarbij begon de tweede uur van dit programma Joost in het weekend. Met ook in de tweede uur nog volop aandacht voor nieuwe muziek. En ik heb een stuk of 12 nieuwe tracks meegenomen naar de studio. Zo'n grote bak met allemaal nieuwe muziek. Maar ook nog nieuwe muziek van vorige week voor je in de aanbieding. Ja, toen was ik er even niet. Iets met internetstoring, thuisreparaties. Uiteindelijk bleek die pas op zaterdagavond gemaakt te zijn. Maar toch, dat was de reden. Kevin Joosten. Blijkt zomaar te kunnen gebeuren dus. Ja.

van Editors redelijk verrassend opeens vorige week uitgekomen. Maar wel fijn om dat in aanloop te doen natuurlijk naar het festivalseizoen. Want ja, de band staat onder andere op Pinkpop. En daar zal dit nummer zeker wel aanslaan als je op zo'n festivalweide staat. En dan dit nummer voorbij komt. Waar je dan ook nog eens een stukje over zomer zingt. Daar, dan is dat de prijsnummer. Call it in, hoor je dus. Editors hier op je radio. Joost in het weekend is waar je naar luistert. Met zometeen nog meer nieuwe muziek voor je onderweg. Eerst even een paar jaar terug in de tijd. Dit is Johan.

0: Tainted Youth. En Forget Me is nieuwe muziek van deze band. Ja, en niet zo dat dit nou is uitgebracht als nieuwe single. Zeker niet het geval, want hey, vandaag kwam het album Boys Cry 2 uit. Nieuw album van Tainted Youth met wisselende samenstelling qua muziek. Maar ik vond dit wel een hele fijne nieuwe track die op dat album staat. Dus vandaag dat ik even een album track heb gepakt. Forget Me dus van het album Boys Cry 2 dat vandaag is uitgekomen van Tainted Youth. En mocht je Tainted Youth live willen gaan zien, of mocht je Tainted Youth live willen gaan zien, want en formule gezien is het geen zeur, het is maar één bandlid. Dan kun je terecht op Pinkpop dit jaar. Dan staat hij weer met natuurlijk wel gewoon een band. En op 25 maart 2027 geeft hij een optreden in de Lotto Arena in Antwerpen. Dus een grote solo show dus. Daarvoor hoorde je ook nieuwe muziek van een nieuwe band uit Nederland. Althans, voor mij een nieuwe band. Volgens mij zijn ze al wel wat langer bezig als ik het een beetje zo las. Maar het gaat om de band die heet Bertaljou. De single heet 5-Year Plan. Het is een Rotterdamse female shoegaze indie rock band, zoals ze dan zelf zeggen. Zij hebben popronde shows erop zitten. Vorig jaar deden een tour door de UK. Onder andere in het voorprogramma voor de band Bilk, wat ik een fijn bandje vind. En de nieuwe single is dus 5-Year Plan is deze week uitgekomen. En gaan we zeker in de gaten houden, deze band dus ook. En daar weer voor hoor je ook nog nieuwe muziek van de band Personal Trainer. Punch Drunk Love, nieuwe muziek, dromerig loom. En veel rustiger dan we eigenlijk van de band Personal Trainer gewend zijn. En ja, of dat dan een voorbode is voor de rest van het nieuwe album dat eraan zit te komen, Human Ashes, dat weten we nog niet. Dat moeten we even gaan afwachten, want dit is echt het eerste wat daarvan uitkomt. Op 4 september verschijnt dat nieuwe album dat dus Human Ashes gaat heten. En dat gaan we zeker in de gaten houden. Maar nu dus als eerste de single Punch Drunk Love van Personal Trainer.
1: Dit is AFM
2: Weerbericht.
0: Ja, vandaag was het best prachtig weer. Ik heb het zonnetje zien schijnen. Het was op een gegeven moment ook best wel warm. De temperatuur liep toch wel op tot een graad of 18. Nou goed, vanavond en vannacht koelt het behoorlijk fors af. Dat komt omdat het nagenoeg onbewolkt is. Dan wordt het uiteindelijk een graadje of 7. Morgen in de ochtend komt de zon al vroeg tevoorschijn. En in de middag is het dan volop zon met een graadje of 20. De nacht van zaterdag op zondag wordt het 8 graden. Zondag overdag 18 graden en wat meer bewolking. Ja, de dagen daarna gaat het wel wat, het weer wel wat omslaan. Met maandag zelfs maar 12 graden. Ja, het is toch een heel ander soort weer dan we vandaag hebben gehad. En wat we morgen en zondag op het programma hebben staan. Hou er maar vast even rekening mee.
1: Dit is AFM.
2: Met het nieuws uit Altena.
0: Bezoekers van de Biesbos kunnen nu ook op de Hofmansplaat naar het toilet. In het Nationaal Park is deze week het eerste natuurtoilet geopend. Het werkt zonder water, riool of elektriciteit. Urine verdampt via een speciaal systeem en ontlasting droogt in. Het toilet is bedoeld voor wandelaars, excursies en schoolgroepen die per boot naar het gebied komen. Volgens het MDL-fonds ziet een kwart van de Nederlanders af van een natuurbezoek door een tekort aan toiletten. Het initiatief komt van de gemeente Drimmelen, Staatsbosbeheer en het MDL-fonds. Voor 628 scholieren in Altena zijn de spannende weken voor hun schooltijd begonnen. De eindexamens zijn van start gegaan. Het gaat om 430 VMBO-leerlingen, 140 havisten en 58 VWO'ers. Vorig jaar slaagde 92% van de examenkandidaten in de gemeente. Vooral VWO-leerlingen deden het goed met gemiddeld een 6,5 voor het centraal examen. Volgens cijfers van de dienst Uitvoering Onderwijs vertrekken veel jongeren na hun diploma voor studie of werk naar andere gemeenten, onder meer Breda en Utrecht. Alle bruggen in de Galeiweg zijn weer geopend, waardoor fietsers en wandelaars de routes in de noordwaarts weer kunnen gebruiken. De bruggen waren gesloten nadat op 12 maart een vrachtwagen door een brug was gezakt. Na controles en reparaties zijn de werkzaamheden sneller afgerond dan verwacht. Oorspronkelijk zouden de bruggen pas eind mei opengaan. De heropening komt op tijd voor het drukke Hemelvaart en Pinksterweekend. En het fietspad aan de westzijde van de Merwedebrug wordt vanaf 15 mei om 9 uur 's avonds definitief afgesloten vanwege werkzaamheden aan de brug. Fietsers kunnen daarna alleen nog gebruik maken van het fietspad aan de oostzijde. Daarnaast sluit Rijkswaterstaat begin juni de fietsonderdoorgang van de A27 bij Kerkeinde in Sleewijk. fietsers worden omgeleid via de Kooikamp, Stalleinde en de Deltaweg richting het fietspad op de Merwedebrug. De afsluiting is nodig omdat de zogenoemde krul aan de westkant wordt gesloopt voor de aanleg van een nieuwe brugverbinding. En tot zover het lokale nieuws uit Altena.
1: Dit is AFM
2: Verkeersinformatie. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
1: Nu terug naar Altena's beste.

0: van de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM.
0: Altena.
2: Beste muziekmix.
1: AFM.
0: Dit is AFM.
3: AFM.

fijne muziek van Vampire Weekend. Uit het jaar 2019 hoorde je Harmony Hall. Met uiteraard ook een hitje in de tijd in heel veel landen, behalve in Nederland. Ja, zo werkt dat altijd helaas. Ja, in België was het gewoon een hit. In de UK was het gewoon een hit. In de Verenigde Staten was het gewoon een hit, maar niet in Nederland. Vampire Weekend, dus Harmony Hall. En daarvoor hoorde je ook nog I Fought the Law. Ja, een nummer wat door heel veel artiesten is uitgebracht. Maar uiteindelijk in 1979, ja, zeg ik goed, door The Clash. En dat was de versie die je zojuist hoorde in dit programma Joosten in het Weekend. Nieuwe muziek op je radio. Dat zijn de Returns. Busker's Paradise.

Discuss Paradise. Wat een prachtig mooi liedje, zegt The Return. Zo heet deze band. Het tweede single is dit afkomstig van het nieuwe album A Love Letter to a Broken Town. En de band komt naar Nederland toe. 18 februari Melkweg Amsterdam. 19 februari Rotterdam Annabel. Nooit van gehoord moet ik zeggen. En Doorroosje Nijmegen op 20 februari. 3 dagen achter elkaar dus in Nederland te vinden. En als dit prachtige liedje wordt gespeeld, dan denk ik dat het aardig stil wordt in de hele zaal. En dan vandaag ook nieuwe muziek van de Beatles, kunnen we eigenlijk wel stellen. Hè? Want Paul McCartney heeft nieuwe muziek uitgebracht. Doet dat dan samen met Ringo Starr. En dan is dat nog het enige wat er van de Beatles over is. Dus eigenlijk het levende deel van de Beatles zijn weer even terug met nieuwe muziek. En ik dacht, dat wil ik dan toch aan je laten horen. Home to Us is niet eens een heel erg waardig liedje. Dus best wel aardig. Paul McCartney dus met Ringo Starr. Home to Us. The newest single.

er zelfs wel een beetje om lachen. Home to Us, Ringo Starr speelde daar en zong daarop mee. En daarmee kun je dan misschien nog een nieuwe Beatles nummer noemen. Ja, er komt gewoon een album aan van Paul McCartney. Hè? Dus voor mij is hij inmiddels 80 of wordt hij bijna 80. En dan toch nog dit soort muziek uitbrengen. Ja, de Rolling Stones doen ook gewoon vrolijk mee. Want ook die brachten vandaag nieuwe muziek uit. Dus nou ja, blijkbaar kan dat allemaal nog steeds. Ja, en daarmee kwamen we aan het einde van dit programma Joost in het Weekend. Volgende week ben ik graag weer bij je. Met dan wederom weer heel veel aandacht voor nieuwe muziek. En voor deze week gaan we eruit met muziek van Tori Amos in Times of Dragons. Tot volgende week dus bij de nieuwe Joosten in het Weekend.

0: toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
1: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur en zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
4: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
5: Met het nieuws.
6: Renate Kok met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er op zijn verzoek een tijdelijk staakt het vuren komt tussen Rusland en Oekraïne. Dat zou morgen, overmorgen en maandag moeten gelden, schrijft hij op sociale media. Volgens Trump zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide ook 1000 gevangenen uitwisselen. Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder ook al met voorstellen voor zo'n staakt het vuren. Het datacentrum in het oosten van Almere verwacht binnen 72 uur noodstroom te hebben weer voor de servers. Gisteren vloog de stroomvoorziening in brand, waardoor die servers uitvielen. Het veroorzaakte problemen bij klanten in het hele land, ook bij een rederij in Friesland.
7: Het is natuurlijk ook voor ons wel een, in die zin een verrassing. Je weet natuurlijk dat je data ergens is opgeslagen en dat je daar afhankelijk van bent. Maar nu word je eigenlijk met de neus op de feiten gedrukt.
6: Nou, passagiers naar Vlieland en Terschelling moesten vanmiddag handmatig worden ingecheckt. En dat duurde daardoor wel wat langer. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit voor de vuurwerkhandelaren. Hun inkomsten vallen weg omdat consumenten vanaf komende jaarwisseling geen vuurwerk meer mogen afsteken. De vuurwerkbranche vroeg bijna 900 miljoen euro als compensatie en vindt de 100 miljoen van het kabinet veel te weinig. Paul Magnier heeft de eerste etappe in de Giro d'Italia gewonnen. Het peloton was op weg naar een massasprint, maar na een flinke valpartij in de laatste kilometer bleef maar een klein clubje over. En daarin was Magnier de snelste. Hij pakte daarmee de roze trui.
8: A pretty easy day, but so everybody was really fresh. And then I was in good position. We knew with the narrow road in the final would be tricky, so we tried to get in good position. And then in the final, I could finish it off, so I'm super proud.
6: De Nederlandse sprinter Dylan Groenewegen had ook zijn zinnen gezet op die roze trui, maar ging onderuit. Het weer dan. Vannacht is het helder. Morgen eerst vrij veel zon, later ook stapelwolken. Het blijft wel droog en dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is AFM.
9: Verkeersinformatie.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
9: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
4: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars. En word gehoord in heel Altena.
9: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
4: Radioreclame via AFM werkt.
9: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
4: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
11: Mijn naam is Daniel Rowland.
12: Ik ben Remy.
13: Ik ben Marcia van
14: Muziek. En ik speel op een cello van het
13: Muziekinstrumentenfonds.
15: Ik ben Nadine
14: Vincent.
15: En ik speel
14: op een
15: viool van het
5: Muziekinstrumentenfonds. Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
4: Radiozender voor de gemeente Altena.
9: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
4: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
9: Met nu
4: non-stop muziek.
9: Dit is AFM.
16: Ah, dirty.
17: Nasty.
18: Too dirty to clean my act up. If you ain't dirty, you ain't.

0: die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets? Zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf. Ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.
1: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
2: Met het nieuws.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Niemand zou ziekteverschijnselen hebben. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor morgen, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens dat bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor morgen, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het eergisteren al zou ingaan, maar gisteren en vannacht waren er toch weer zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. In Zuid-Holland is toch geen wolf gezien. De provincie maakte bekend dat er een waarneming in Barendrecht zou zijn geweest, maar de melder bleek het dier in Limburg te hebben gezien, zegt de zoogdiervereniging.
4: En daar komt wel vaker een wolf langs. Dus daar was het geen nieuws. Maar omdat het in Zuid-Holland wel nieuws was, is daar een bericht van gemaakt. Een pijnlijke misser, maar ja, het blijft mensenwerk.
3: Ja, volgens nu.nl was de waarneming per ongeluk doorgegeven via het thuisadres van de melder in Barendrecht. En in Venetië is de kunstbiennale begonnen met protesten tegen de deelname van Rusland en Israël. Correspondent Angelo van Schaik.
5: Afgelopen woensdag was de Pussy Riot, de Russische dissidenten, bij het Russische paviljoen en staken daar vuurwerk af. En er was iemand die binnendrong in het Russische paviljoen en het paviljoen met melk en parmezaanse kaas besmeurde.
3: Nou, ook bleven de paviljoens gesloten uit protest tegen Rusland en Israël. Ook de Nederlandse afvaardiging deed mee aan die protestactie. Het weer dan, het is vannacht helder. Morgen eerst vrij veel zon, later ook stapelwolken. Blijft wel droog. Maximum temperaturen liggen tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is AFM.
2: Verkeersinformatie.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Visie Marketing & Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelancebasis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06 408 490 40.
8: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong, gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cordina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur en zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
9: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
10: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
11: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
9: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
1: De radiozender voor de gemeente Altena.
2: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
1: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
2: Met nu
1: non-stop muziek.
2: Dit is AFM.

0: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00, zaterdag van 8:30 tot 12:00.
1: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
2: of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
3: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Stijl Werkendam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
1: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
6: Mijn naam is Daniel Rowland.
7: Ik ben Remy van Kesten.
8: Ik ben Marcia van
7: Kerk
8: en ik speel op een cello van het Muziekinstrumentenfonds.
9: Ik ben
8: Nadine
9: Winsley-Huiting en ik speel op een
8: viool
9: van het
5: Muziekinstrumentenfonds. Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
10: Dit is AFM. Altena's beste muziekmix.
11: Met het nieuws.
12: Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip komt zondag aan op Tenerife. Niemand aan boord zou nu ziekteverschijnselen hebben. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Bestand geldt voor morgen, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. Bij de gijzeling in een bank in Zinzig in Duitsland is een onbekend bedrag aan geld buitgemaakt. De politie is op zoek naar zeker 1 verdachte van wie een signalement is verspreid. De verdachte zou vandoor zijn gegaan met een kist geld. 2 mensen werden in de bank opgesloten. Zij werden vanmiddag door de politie bevrijd. In tegenstelling tot wat eerder op de dag werd gedacht, is er toch geen wolf gezien in Zuid-Holland. De melder had de wolf in Limburg gezien, maar woont in Barendrecht. Op een kaartje waarop de locatie van de wolf moest worden geselecteerd, was per ongeluk het thuisadres van de melder terechtgekomen. Journalist en activist Karin Spank is overleden. Ze was bekend van haar columns in het Parool die vaak gingen over haar ziekte MS, waaraan ze al jaren leed. Ze was ook de medeoprichter van de privacyorganisatie Bits of Freedom. Karin Spank was 68 jaar. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een 2-0 overwinning op ADO Den Haag. Het is de eerste kampioenstitel voor de PSV-vrouwen. En dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Het weer, het is vannacht overwegend helder, bij 5 tot 8 graden. Morgen eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog bij maximaal tussen 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is AFM.
13: Verkeersinformatie.
14: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: De radiozender voor de gemeente Altena.
13: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
10: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
13: Met nu
10: non-stop muziek.
13: Dit is AFM.

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop de mensen zaten met het dodelijke hantavirus vaart nu nog naar de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk gerepatrieerd. Er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Uit protest tegen het plan is meermaals geprotesteerd, onder meer door de snelweg A59 te blokkeren. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar pas in september. In Leeuwarden is per ongeluk een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen met de grond gelijk gemaakt. Een fietser zag eerder deze week dat oeverzwaluwen bezig waren om nesten te bouwen in de zijkant van een zandheuvel bij een nieuwbouwproject. Een dag later bleek dat de heuvel was dichtgemaakt en was bedekt met een nieuwe laag zand. Alle nesten waren verdwenen. Volgens de omgevingsdienst waren de nesten nog leeg. De gemeente Leeuwarden erkent dat het is misgegaan, heeft de heuvel hersteld en nog een tweede zandheuvel geschikt gemaakt voor de zwaluwen. En daar zijn inmiddels alweer nieuwe zwaluwen gesignaleerd. Het weer, het is vannacht overwegend helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog bij maxima tussen 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor de komende dag, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. President Zelensky en president Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor morgen, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het al eergisteren zou ingaan. Maar er kwamen gisteren en vannacht toch zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip komt zondag aan op Tenerife. Niemand aan boord zou nu ziekteverschijnselen hebben. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Tegen dat plan is meermaals geprotesteerd, onder meer door de snelweg A59 te blokkeren. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar in september. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een overwinning op ADO Den Haag. In Eindhoven werd het 2-0. Het is hun eerste kampioenstitel en het is dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen van PSV de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Die dubbelslag voor een club kwam voor het laatst op naam van AZ in 2009. Het weer vannacht helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is

0: muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop mensen zaten met het dodelijke Hanta-virus vaart nu naar de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk gerepatrieerd. Er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere speciale gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar ons enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een speciale videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. In tegenstelling tot wat gisteren eerder op de dag werd gedacht, is er toch geen wolf gezien in Zuid-Holland. Dat meldt Bij 12, de organisatie die namens de provincies de wolvenpopulatie in de gaten houdt. Het zou de eerste keer zijn dat de wolf in Zuid-Holland was gezien. De fout is ontstaan bij het wolvenmeldpunt van de zoogdiervereniging. De melder had de wolf in Limburg gezien, maar woont in Barendrecht. Nu.nl meldt dat op een kaartje waarop de locatie van de wolf moest worden geselecteerd per ongeluk het thuisadres van de melder was terechtgekomen. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is AFM.